0: Staking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: after midnight.
1: Deze week bij Radio Drenthe.
2: Tientje of tombola.
1: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
6: Aan tafel!
7: Zo.
8: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
7: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
8: Heb je een nieuwe vriend, oma?
7: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
9: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
6: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
7: Ze zijn er weer.
8: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
9: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
10: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
3: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
3: Zo. Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
4: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
3: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Hey Tess.
8: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
7: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
8: Yo. Heb je al in je bananenplant gekeken?
7: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
8: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
9: Top! Jij blijft Bob.
0: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden. Door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
12: Mama, ik verveel me.
13: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
12: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
13: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
12: Pret voor de hele familie.
13: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
14: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
15: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
17: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
18: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
19: In Hoogeveen.
20: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
17: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
10: Radio Drenthe.
21: De Boer op.
10: Met Wim Boer.

0: Op fietsen, maar daarnaast. Dit was Queen and the Bicycle Race.
1: Radio Drenthe.
2: De Boer op.
1: Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen op deze zaterdag, de 15 augustus. Welkom bij het agendaprogramma van Radio Drenthe op de zaterdagmorgen, De Boer op. Waarbij je ook zelf je bijdrage kunt leveren. Dat kun je heel simpel doen door een mailtje te sturen naar agenda@rtvdrenthe.nl. En dan maken wij er allemaal dikke nutter. Goed, nou, we hebben vandaag allemaal in het programma zitten. Een heel groot terras. Er is een hele grote platenbeurs. Er is best veel muziek in de provincie. Een culinaire tip. En er is ook nog een prachtige mooie markt. En natuurlijk ook heel veel muziek in het programma. Doobie Brothers nu en What a Fool Believes.

zanger Michael McDonald, Do Brothers en What a Fool Believes. Dat muziek uit 1986. Nou, we kieten alvast even in de agenda. En we beginnen met een klein feestje wat uiteindelijk afgelopen donderdag al begonnen is. En ook gisteravond en vanavond en morgen lekker wettergiet. Namelijk het Boerenrock Festival editie 2026. Nou, er bent uiteindelijk te veel artiesten om op te noemen. Kijk hem op de website www.boerenrock-festival.nl voor het programma en de line-up. In ieder geval, vanavond kun je wel terecht voor de Hoxsons en TikTok Tammo. Die bent vanavond eerst op het podium te zien. En vervolgens om 21:15 tot 22:45 stiet daar Hanna mee. Dit is ze samen met Meteor en Wat wil je van mij? Het zou fijn.

0: Ze is zuster van The Kings met Sunny Afternoon.
1: De agenda.
0: In augustus 2018 was de laatste editie van Hoogeveen Culinair. Nou, lekker met een glas wijn in je hand en een al iets te volle boek onderweg naar nog een body met nog meer lekkers. Dat langs het water van het Knussenpark midden in Hoogeveen. Dit jaar is Hoogeveen Culinair terug en dat wel vandaag en morgen. Nou, het draait alleen maar om genieten. Samen met vrienden, familie, collega's en andere liefhebbers kun je lekker bijeenkomen in een sfeervolle omgeving midden in het park. En dat een plek waar gezelligheid ontmoeten en ontspannen centraal staat. Hoogeveen Culinair die brengt mensen samen om te genieten van alles wat het leven zo mooi maakt. Goed gezelschap, lekker eten, bijzondere drankjes en ook nog een mooie sfeer. Dat in het Raadhuispark. Nou, dat begint er allemaal vanmiddag om 1:00 of 2:00 tot 11:45 vanavond. Morgen kun je er ook om 2:00 terecht, alleen dan is het om 9:00 s'avonds afloop. Dus hou daar in rekening met. En als je denkt van, nou, ik wil ook wel eens een keer ergens aan zo'n terrasje zitten. En dan kun je meteen terecht op het grootste terras van Drenthe. Dat is namelijk Murring in Westerbork. De hoofdstad die verandert dan in een sfeervol en gezellig terras tijdens dat grote evenement. Nou, vanaf 2:00 tot 1:00 of 9:00 kun je genieten van eten, drinken, van muziek en een knusse zomerse sfeer binnen het dorp. Toegang is gratis. Er zijn heel veel gezellige terrassen. Er is dus mooie muziek en diverse horecapunten. En ze wilt gewoon een gezellige zomerse middag en avond van maken. Worden mensen samenkomen voor sfeer, muziek, lekker eten, een drankje en dat allemaal in Hatje Westerbork. Als je denkt van, ja, wat voor artiesten komen er allemaal? Misschien ook wel te veel om op te noemen. Kijk even voor meer informatie op Facebook en de Instagram-kanaal van de horeca in Westerbork. En dat allemaal dus morgenmiddag van 2:00 tot 9:00 s'avonds. Dit is Ilse de Lange en Something Good.

0: met één hit in Nederland.
1: En dat was deze Ever David met Words.
2: Theatertijd.
3: Theatertijd.
1: Wekelijks blikken wij alvast één minuut op het vooruit op het theaterseizoen wat we eraan zitten komen. En deze keer doen we dat niet in een van de grote theaters. Je hebt natuurlijk de Kolk en je hebt in M het Atlas Theater, je hebt de Hogeveen Tamboer. Maar in Anden heb je een prachtig mooi klein theatertje, Nijend 24. En als we daar in de agenda kijken, 23 oktober aanstaande wel een bijzondere dag. Dan is het namelijk de albumpresentatie Beter dan het voelt van Jason Staal. En als je denkt van, goh, daar moet ik wat meer over weten, luister dan vanmiddag even naar de Zizo Zatra Show. Dan hurry hem en ook alleen mijn veurproefie op het album. Maar zet er vast in de agenda, 23 oktober, de albumpresentatie van Jason Staal. Dit is hem met Nooit meer weg.
4: Ik voel de taal. Ik spreek wel het gevoel. Het is wat ik bedoel.

0: Een beste inloop voor de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles.
1: Op stap in Drenthe.
0: Zangeres en muzikante Sylvia Vlederis die brengt het muzikale erfgoed van de Veenkolonie opnieuw tot leven. En dat wel inspireerd door een bijzondere verzameling met alle volklieden uit Zuidoost-Drenthe, geeft zij de vergeet muziek een nieuwe stem. En dat met een mix van streektaal, volkmuziek en ook eigentijdse arrangementen. Nou, in hun liedjes klinkt de verhalendeur van de gewone mensen, van bijzondere kunstenaars en ook van sterke vrouwen die aans misschien wel vergeten zullen worden. En dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Met respect voor de traditie en een eigen muzikale stijl slaat Sylvia een brug tussen het

0: En dan kun je ook nog eens even lekker terecht, morgen in Vledder. En dat wel snuffelen en speuren naar bekende boeken en ook vergeten klassiekers. Dat kan weer op de Boerenmarkt, op het grote plein daar in Vledder. En dat vanaf morgen vroeg 11 uur tot een uur of 5. En het Kerkbeerderplein is een paradijs voor de boekenliefhebbers. Er zijn duizenden boeken in uiteenlopende genres van jong en oud. En de toegang is in dit geval gratis. Dat allemaal dus morgen in Vledder. Het is een mooie dag om daar eens in lekker heen te gaan. Maar je zult ook nog vandaag naar de Koepelkerk kunnen in Smilde. En dat wil voor een mooie dag een gezellige zomermarkt in en rondom die kerk. En binnen en buiten de kerk binden diverse activiteiten. Waaronder meer de kerk waar een monumentale Van Oekelenorgel bevindt. Die is gratis te bezichtigen. En op de galerij van de kerk is ook een boekenmarkt waarin veel romans en thrillers te vinden wezen. En ook boeken die op onderwerp sorteerd binnen, altijd makkelijk. En met een lift is de galerij ook nog niet goed bereikbaar. Het begint om 9:30 Damiet en het duurt tot een uur of 3 vanmiddag. En de Koepelkerk die vind je in de Veenhoopsweg nummer 13. En dat is natuurlijk in dit geval op de Smilde. Goed, dan heb ik nog één mooie tip voor je. Dat is wel een hele bijzondere. Kistjeskerels, en dat wil in de Koele. En die doet een eerbetoon aan normaal. Nou, het openluchttheater, de Koele, onderaan de Bosberg, die is in 1947 als een zeer eenvoudig en primitief theater maakt om te proberen de oude bergfeesten op Nijenleest geschoeid van de grond te tillen. En de naamsbekendheid van de Appelscha natuurlijk wel op te krijgen. Nou, in 1987 werd het inmiddels wat verlopen theater grotendeels ontruimd en sleuten, omdat de kosten nu uiteindelijk wat te hoog waren. 2003 is op initiatief van de historische vereniging Appelscha en omstreken het theater met Europees geld renoveerd en weer in ere stelt. Is een prachtig mooi ding. Meer informatie kun je opzoeken, zoek dan even op de historie van Appelscha. Nou, en daar hebben ze dus een prachtig mooi concert van de Kistjeskerels. Vernaamd is dat. En Kistjeskerels, ik zei het al, het is een ode aan normaal. Hier is normaal zelf met Oerend Hart.
1: Ik zeg oeh!

0: keer op een hele bijzondere plek een mooie uitgebreide platenmarkt wilt zien, namelijk bij het QB & Blizzards Museum in Grol, dan kun je daar morgen terecht. Ik sprak er eerder deze week over met organisator Wilco de Bruin.
1: Ja, zeker. Ja, in Grollo. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. QB & Blizzards, hè, die komen daar natuurlijk vandaan, hè, de oorsprong. Ja, en dan de platenbeurs erbij. Dat is een hele mooie combinatie.
0: Ja, in Blues Village in dit geval. En dan denk je, oké, we hebben daar een prachtig mooie locatie. We zetten een paar kraampjes neer. Het is meer dan dat, geloof ik, hè?
1: Ja, het is veel meer dan dat. We doen het nou voor een aantal jaren al. Het wordt steeds groter en bekender. En mensen komen uit de Rijnomveging. Die komen allemaal op de platenbeurs af. Ja, er staat 180 meter aan LP's. Dus het zijn niet meer een paar kraampjes.
0: Wacht even, 180 meter zeg je, hè? En dan, snelle rekensom, dan heel veel duizend.
1: Ja, zeker. Meer dan 100.000 platen en cd's zijn aanwezig.
0: Ja, je hebt platen dus, maar ook cd's. Want ik heb ooit in een jeugdige onbezonnenheid al mijn platen weggegooid. En vervolgens heb ik nog wel een paar kistjes met cd's over. Is het ook handig dat ik die bewaar voor later? Of?
1: Altijd bewaren. Ja, altijd bewaren. Want, ja, natuurlijk. Want het is natuurlijk een stukje nostalgie. Het is altijd weer leuk om er doorheen te bladeren. En je ziet het vaak, hè, aan de platen zijn we helemaal terug.
0: Ja, klopt. Ja, ja, als ik dat allemaal had geweten, hè?
1: Ja, maar dat geldt voor alles, hè.
0: Ja,
1: maar de cd die komt ook weer terug. Steeds meer jongelui zijn het zilveren schijfje aan het kopen.
0: Ja, en zelfs de cassettebandjes zag ik.
1: Ja, dat is wel kleiner. Dat is een beetje niche.
0: Okay.
1: Daar zie ik geen grote revival van.
0: Nee, geldt dat ook voor de mini-discus? Want die heb ik ook nog wel ergens liggen.
1: Nee, gewoon wegdoen.
0: Oké, gelukkig maar weer. Hey, natuurlijk, je hebt prachtig nieuw en oud, alles is daar. Ik denk toch wel dat je bijzondere exemplaren daar kunt vinden, hè?
1: Ja, zeker. De zogenaamde pareltjes, hè.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het zijn heel veel betaalbare platen, maar je hebt natuurlijk wel altijd wel een paar unieke stukken die er hangen, waar je al jaren naar op zoek bent of die je altijd ziet, ja, op je verlanglijstje staan.
0: Ja, ik begreep ook dat het QB & Blizzards Museum, waar jullie samen mee doen, ook nog bijzondere uitvoeringen heeft.
1: Ja, die hebben ook altijd alles wat met QB te maken heeft, mooie merchandise. Die hebben zelfs nog wat vinyl of cd-uitgaven, hebben zij. Ja. Speciale opnames. Ja, daar kun je zeker ook heel erg goed terecht, hoor.
0: Ja, ik zag iets van Grollo Blues inderdaad. Een live dubbel LP-cd van QB & Blizzards. En natuurlijk ook Kurt Bruusma met zijn boek Somebody Will Know Someday. Dus QB staat wel een beetje centraal, maar het is allemaal te kust en te keur volgens mij, hè?
1: Ja, de QB staat centraal. Het museum staat natuurlijk centraal. Mm. Maar het loopt van QB Museum tot aan Café Hofstegen, daar loopt het helemaal heen. En daar staan echt van Lana de Rey, Taylor Swift, de Arctic Monkeys, alle moderne groepen. Maar ook de oude rockers, de Toto, de Beatles of the Stones, noem maar op, Fleetwood Mac. Ja. Voor de jongelui.
0: Mooi. Het is gratis parkeren daar. Dat kan op het grasveld dan bij Café Hofstegen of bij Gerry aan de Hoofdstraat al daar.
1: Ja.
0: 180 meter aan muziek en memorabilia, wat daar allemaal is. Hoe laat begint het precies zondag?
1: Ja, om 10:00. En meestal zie je de eerste mensen al struinen om 9:30. Maar om 10:00 beginnen we officieel. En dan tot 5:00.
0: Gaat vaak zo, hè, dat mensen van tevoren, want die willen natuurlijk de pareltjes hebben, hè?
1: Ja, klopt. Liefst zouden ze nog de deksels van de bakken aftrekken om als eerste te kunnen kijken.
0: Mooi zo. Goed, kom zondag. En tot slot, ik denk volgens mij, je hebt ook naar de weersverwachting gekeken, wordt zondag een ideale dag. Het is wel goed dat je het morgen niet hebt, hè?
1: Ja. Het is natuurlijk, tegen het weer kun je niet vechten.
0: Nee.
1: Alleen zondag wordt het wel heerlijk weer. De standouders komen ook van heinde en verre uit Nederland, België, Duitsland. Dus ja, dan hoop je ook altijd dat het een goede dag is. En voor de bezoekers ook zeker. En af en toe even een terrasje pakken om er rustig verder te kunnen struinen door de bakken.
0: Vanaf 10:00 dus tot 4:00 gratis te bezoeken. Een uitgebreide platenbak bij het QB & Blizzards Museum in Grol.

Ring van de Boer op. Je weet het, en stuur een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl. Als je je activiteit er ook in vermeld wilt hebben, dat kan allemaal natuurlijk. Straks veel plezier met de mensen van Hemeltiet. Ik ga door Ruud met Alizé en Mooi Lolita. Oftewel, Moi Lolita. Mooi.

0: spaartijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
9: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa.
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Radio Drenthe.
20: Hemeltiet.
6: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: mensen, mooi dat we luisteren naar Hemeltiet van zaterdag 15 augustus. Her en der verspreidt zich over de provincie de eerste buien van dit seizoen, denk ik. Dus alle tijd om mooi bij de radio te blijven en naar ons te luisteren.
1: We wisten niet wat ons overkwam. We zijn in de regen hier herinneren.
0: Het was nog zeldzamer dan de zonsverduistering.
1: En het rak lekker boeten. Nou, ik mag niet dat de hele dag regent, maar daar horen we zo meteen van Gert Voerman of dat ook doorgiet. Natuurlijk bent er in Hemeltiet weer de vaste onderdeel, de belrondes. Je kunt ons appjes sturen. Ik hou dat voor je voorlezen. Er is een Duitse sjaalplatte, een piratenknijter. We speelt nog eenmaal het spel Tientje of Tombola. En er is een leuke aflevering van het radiosketsie Dorpshuis Ons Genoegen.
0: Jawel, maar eerst creëert regionale nijs van Johan Bos.
2: Goedemorgen. Jorinde van Klinken is in het Engelse Birmingham Europees kampioen discuswerpen geworden. De 26-jarige atleet uit Assen kwam tot een afstand van 67 meter en 67 centimeter. Eerder deze week won ze ook al zilver bij het kogelstoten. Het is voor van Klinken haar eerste gouden medaille op een groot eindtoernooi. En drie personen zijn aangehouden op verdenking van oplichting in Emmen. Ze kwamen langs de deur bij een woning en deden zich voor als politieagent. Er is iets buitgemaakt. En diezelfde dag ontving de politie nog 7 meldingen van andere Emmenaren die telefonisch zijn benaderd door nepagenten. Of de drie verdachten ook achter deze telefoontjes zitten, is de politie nog aan het onderzoeken. 2 weken geleden zijn ook al 4 nepagenten aangehouden, toen uit Emmen en Emmer Compascuum. Op de provinciale weg N381 bij Emmen is gisteravond een auto in brand gevlogen. De auto vatte vlam tijdens het rijden. De brandweer was snel aanwezig om het vuur te doven, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De bestuurder kon de auto op tijd verlaten en raakte niet gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de grond bij een distributiecentrum bij Oranjedorp heeft geen archeologische en historische waarde meer. De grond raakte in 2024 in opspraak toen de gemeente Emmen tegen de regels in goedkeuring gaf aan de bouw van het distributiecentrum. Gevreesd werd dat daardoor bodemschatten uit de steentijd verloren gingen, waarna er aanvullend onderzoek kwam. Nu is duidelijk dat de grond te verstoord is voor verder onderzoek. De archeologische schatten zijn daarom volledig verloren. En het distributiecentrum dat staat al zo'n 2 jaar leeg.
1: Ja, en dan de weersverwachtingen door naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Arm.
1: Gert, we hebben vanmorgen een lekkere regenbui. Die zo, en hij is ter hoogte van Westerbork begonnen die. En toen we in Assen waren, toen regende het echt piepersteel hier. Heerlijk.
3: Ja, ik had van mijn ook geroffel op de raam. Maar het was muziek in mijn oren, moet ik eerlijk bekennen.
1: Ja.
3: En ook wat onweer erbij trouwens hier in het westen van Overijssel. Okay. Ik denk in Drenthe niet. Misschien het zuiden van Drenthe dat ze wat gerommel gehoord hebben. Maar Dieven toch 1 mm. Wapse 1 mm. Eelde 1,4. Havelte 0,6. En elke regendruppel is er 1 in deze droge tijden volgens mij.
1: Ja.
3: En dat heeft wel eens te maken met een zwak koufront. Die ligt nou over de provincie heen. Het is wel een zwak. Hij is iets geactiveerd de afgelopen uren. Maar de komende uur neemt hij wel weer een betekenis af. Maar niettemin, het zorgt vandaag voor bewolking. De zon, die komt er ook wel weer bij. Plaatselijk is er een bui mogelijk. Misschien met onweer. Later op de dag zou misschien ook weer een enkele bui kunnen ontstaan. Maar ook genoeg plekken waar het gewoon droog blijft. Maar goed, begin is er. En temperatuur is een beetje ingewikkeld. Ik denk toch nog zo'n 3, 24 graden naar het noordwesten. 5, 26 graden naar het zuidoosten van de provincie. En waarom is het een beetje ingewikkeld? Nou, als die wolkenveld wat langer blijft hangen, ja, dan valt het zo 1 of 2 graden lager uit. Maar als die zon er net een uurtje meer bij komt, dan is het nog een graadje warmer. Maar zeg maar ergens tussen de 24 en 26 graden.
1: Hmm.
3: Met een wat toenemende noordwind, een matige noordwind. Dus ja, plaatselijk dus een bui vandaag.
1: Maar wel een wat vochtiger omstandigheden dan, hè?
3: Ja, de atmosfeer is wat vochtig. Gisteren was keurig droog. Ik hou de relatieve vochtigheid al sinds de jaren 90 zelf bij. En gisteren kwam hij zelfs in mond de 25%. En dat ik in augustus nog nooit eerder gezien. Maar het is niet vreemd. Die bodem is zo vreselijk droog. Er verdampt ook bijna niks meer. Nee. Maar dat is gevolg dat die luchtvochtigheid zo laag kan uitvallen. Maar vandaag niet. Vandaag ligt hij een stuk hoger. Dat komt door dat front. En vanavond zouden we in het oosten van de provincie ook nog een bui kunnen vallen. Vannacht wordt het droog. Minimaal zo 12 tot 13 graden. In de steden denk ik nog wel een paar graden warmer hoor. Maar zo platteland 12 tot 13 graden. En maar overdag droog weer. Er is af en toe zon. Er is ook bewolking. Want die stapelwolken die zich gewoon uitspreiden. Normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Zo'n 22 tot 24 graden. Met de hoogste temperatuur in het zuidoosten. In de nacht naar maandag kan er nog een bui vallen. Dinsdag overdag weer droog. Met misschien een graadje eraf. Zo'n 21 tot 23 graden. Maar dan dinsdag, woensdag en donderdag. Zie je echt een lager drukgebied via Schotland naar het oosten trekken. En die gaat die buienmachine toch wat activeren in Boom Drenthe. Dat betekent dus dat er dinsdag, woensdag en donderdag toch regelmatig een aantal buien gevallen. Ook droge momenten. Met die droge momenten, met wat zon, is het 22 graden in de middag. In die buien valt die temperatuur wat lager uit. Met nadruk buien. Want ik denk als we donderdag om de boekhouding gaan opmaken, wat neerslag betreft, dat sommige plekken die kunnen best wel 10 tot 20 mm of misschien nog wat iets meer te pakken hebben. Maar er zijn ook plekken waar het wat minder gaat vallen. Maar het wordt in ieder geval een stukje natter allemaal.
1: Ik denk dat heel veel mensen door heel erg opgelucht door bent.
3: Ja, dat weet ik van zeker.
1: Ik zag vanmorgen toen weer in Sleenhoed en dan kwam Wim Scholten met een natte gloeiende kop op de maaistap. Die was druk aan het beregenen. Ik denk dat er heel veel boeren zo aan de gang bent.
3: Ik heb gisteren even rond te reden en ik had mijn broer, die was er ook nog van de week in bij. Mijn broer, die was hovenier van oorsprong. Dus die heeft daar wel verstand van. En die wees diverse bomen zo heel snel van dat ging niet goed, dat ging niet goed, dat ging niet goed. En dat kun je ook wel zien, want die kop van die boom die begint dan geel te worden. Dat betekent dus dat ze een blad begint af te stoten. Dat is natuurlijk veel te vroeg.
1: Ja.
3: Dus die natuur heeft echt veel schade te pakken. Hè?
1: Ja, nou is het wel zo, het schiet vaak meer kapot aan natte als aan droogte, heb ik wel eens gehoord.
3: Dat zou best kunnen, maar ja. Wij hebben misschien ook al de meeste ervaring met een overtollige ring. Denk maar aan de herfst van 75. Ik weet nog dat ze het leger in de ZM destijds. En droogtes ben we niet zo gewend. Hoewel we de laatste jaren die droogtes wel toenemen. No. Maar ik hoorde gisteren toevallig nog die zomer van 76. Ook een hele beruchte zomer. Waar deze wel een beetje naar plek. Alleen deze is veel warmer. Iets minder droog, maar veel warmer. Toen het eind van de rit hebben ze de zaak onderzocht. Dan kwam Staatsbosbeheer met de mededeling dat er toch 2 miljoen bomen die waren door te gaan door de droogte.
1: Goh.
3: Ja, we zullen het van dit nu nog wel gaan horen hoeveel het nou is. Ik heb geen idee, maar dat er schade is, dat is duidelijk.
1: Dat kan niet anders. Nou, natuur is ook wel weer zo dat het zich vaak wel weer herstelt. Maar ik geloof inderdaad dat er schade is. Nou goed, er is hoop op rekening de komende week.
3: Ja, zo is het.
1: Dankjewel. Gert Voerman, en tot zover de weersverwachting en de nieuwsberichten. Meer nieuws kun je vinden op de website van RTV Drenthe en in de app.

0: Ja, welkom bij Hamilty, dat je net inschakelt. En mooi, Leonie, dat je er weer bent. Met de mond vol. We zitten net allemaal lekker. We zitten Zweedse wafeltjes te proeven met kaneel erop.
1: Dat zijn crackers.
0: Of crackers?
1: Ja, die zijn gewoon crackers van het bekende crackermerk.
0: Ja.
1: Hè. Nou, ik ben een beetje dreug zonder boter.
0: Ja, en daar was binnenkort. Ja.
1: Ik zeg, oh, nog 18 seconden, heb ik nog net een hap neem.
0: Ja. Ja,
1: daar ben we altijd heel goed in, zeg maar.
0: Moet je hem willen wennen, ja.
1: Maar ja, dit ben... weet je, jij hier in Nederland ook van dit merk. De wereld aan crackers.
0: Mm-hmm.
1: Maar deze kaneelsmaak, die hebben ze niet in Nederland.
0: Nee.
1: En over de grens in Duitsland hebben ze ook wel eens andere smaak. Maar die heb ik door ook nog nooit zien. Maar in Zweden hadden ze dus wel.
0: Lekker, hè? En wat ze in Noorwegen, vertelde ik je net, we waren in Lom. En daar zit een bakker en die bakt ook hele lekkere ook kaneelbroodjes, maar ook kardemonbroodjes.
1: Oh ja.
0: Oh, die zijn zo lekker.
1: Mm. Maar die kun je niet metnemen.
0: Nee, ja, nee jongen.
1: Dat blijft niet vet. Nee, maar deze crackers die zijn gewoon in een pak. Dus ik heb ook de Thuisfront app naar mijn ma en naar mijn zuster van... moet jullie ook een pak metnemen, ja.
0: Het is heerlijk. Zullen in Nederland de bakkers natuurlijk ook best doen kunnen.
1: Ja, dit is een...
0: Het smaakt een beetje naar hij gewoon een beschut doet met boter en kaneel en suiker. Dat kun je ook doen best.
1: Ja. Je mist wel een beetje boter nou, hè?
0: Ja. Als we vroeger ziek waren, dan kregen we daar. Hè? Dan kreeg je een beschut met boter en suiker en kaneel.
1: Toen ik zwanger was van allebei de biggies, toen... was ik hartstikke beroerd. Hartstikke beroerd. Maar ik kon wel een beschuit met suiker eten.
0: Oké. Okay.
1: Dat lukte wel. Je moet toch wat eten,
0: moet
1: ja.
0: Moet koolhydraten binnenkrijgen.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Zie, maar dat lukte wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, goed, je bent er weer gelukkig.
1: Ja, het was een kort nachtje, maar...
0: ja.
1: Ja, het was de eerste keer weer in Hamilty natuurlijk. En dan moet je altijd weer vroeg opstaan. Maar gisteren was de afsluiting van de spelweek. En ik weet dat ze dat in meerdere dorpen gedaan hebben.
0: Ja, op heel veel plekken erin gedaan, denk ik. Ja.
1: Maar ik woon dan in Bargen-Kompas. En klein dorpje. Maar dan kun je zien hoe een klein dorp groot in kan wezen. Hè? En dat is echt hoe de vrijwilligers zich dan inzetten voor de kinderen in ons dorp. Dat was echt fantastisch. Ja. Ze hebben een hartstikke mooie week gehad. Ze hebben een beetje pech gehad, want donderdag zijn ze op reis. Zijn ze naar een pretpark, maar dat is aflast. Ja. Maar ja, logisch.
0: Ja.
1: En dat is verplaatst. Dus dat wat in het vat zit, verzuurt niet, zeggen ze dan. Hè?
0: Ja. Dat is hartstikke leuk. De buurt is ook zo... In een groep van hele fanatieke vrijwilligers die dat al jaren doet.
1: Ja.
0: Halfweg gewoon 60 al. Van de vorige eeuw is dat al een keer opricht. En het bestaat nog altijd. Maar ik heb begrepen dat ze door ook... Ze bent gisteren ook iets eerder stap, ook vanwege de hitte.
1: Ja, precies.
0: Maar natuurlijk, het is voor kinderen hartstikke leuk. En het is, je kinderen komt ook weer een beetje in het... stramien van de school gaan.
1: Het is en een mooie afsluiter van de zomervakantie. En het is een mooi startpunt om weer... Ja, weet je ziet je vrienden en je vriendinnen iets allemaal weer. En ze komt weer een bepaald ritme. Je moet er zo laat uit en je moet er om zo laat wezen. Ja. Ja, vind ik mooi dat het dan wordt.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Nou ja, maar het is naar alles. Gewone leven begint, zag je dan weer.
1: Ja.
0: En dan
1: willen we ook wel graag weer naar je vereniging.
0: Ja, zeker. Ja,
1: en er zijn natuurlijk al heel wat verenigingen die zich aanmeld hebben. Maar als je dat nog niet gedaan hebt, maar je denkt van... nou, wij willen ook wel graag bij Hamilty zitten. Ja. Of een groep vrijwilligers, hè? Dat kan ook.
0: Dat kan ook. Hij zegt, een leuke groep leiding van de spelweek.
1: Ja.
0: En we zijn zo'n hechte club. We willen een keer ons manifesteren bij Hamilty. Nou, dat kan gewoon.
1: Ja, dan moet je hem aanmelden op www.hamilty.nl of www.rtvdrenthe.nl/Hamilty. Nou, en dan was het allemaal voor zich.
0: En dan kun je een mail die toezien en dan moet je wat dingetjes invullen. Het stelt allemaal niks voor.
1: Het belangrijkste is...
0: Nee, jong. Het belangrijkste is dat je met een club gezellige mensen komt. En dan kun je bij ons een bar te gast. En wij kunnen eens horen wat jullie allemaal doen. Dus het is het mes snijdt aan het week aan.
1: Ja, zo
0: maar
1: is
0: het. Maar dat begon weer pas met begin september. Dan begon het... Het winterseizoen.
1: Het
0: nijenseizoen.
1: Het winterseizoen. Ja. Het winterseizoen,
0: dat
1: klinkt
0: wel
1: erg
0: vol. Maar dat komt een beetje het summerseizoen.
1: Ja, dat is zo.
0: Nou, beste mensen, we gaan zometeen weer een belronde doen. Ons telefoonnummer is nog altijd 0592-33-1188. En hij denkt van, ik heb maar wat te melden. Of ik wil iemand feliciteren, of ik wil wat aankondigen. Of ik wil juist wat afkondigen, dat kan natuurlijk ook. Gewoon belden en... En hij denkt van, ik duur eigenlijk niet zo goed zelf in de uitzending. Nou, dan kun je op hetzelfde nummer ook een WhatsApp sturen. En dan leest Leonie dat even. Stemmingsvolveur. En dan komt dat vast goed. Jeroen Mulder is onze technicus vandaag. En de volgende muziek is van Ellen Langley. Choosing Texas. Just

0: Houston, Texas, van Alan Langley, 22 minuten over 9. Onze belronde is aan de gang en onze belronde wordt al die drak bezacht. En wel is onze eerste beller die zich meldt. Goedemorgen.
1: Welkom bij Dixmilda.
0: Dixmilda, alweer?
1: Ja.
0: Vorige week ook al.
1: Ja, en ik ken niet zonder, hè?
0: Nee, hè? Jij kunt niet zonder. Nou, gelukkig dat je dan weer aan bent, Dick. Vertel het eens, John.
1: Ja. Ik heb, ik wilde eigenlijk dat de hele familie hem de groet naar willen doen. Namens mam en mijn broer. Mijn broer die zit in Assen. Maar ik wil dat iedereen de groeten doen van mij. En wil graag mooi blijven van de mooi werk aan de Dustboys. Hoe is het?
2: Ik zal nooit meer dronken wezen?
1: Yes, ja.
0: Oh, hoi.
1: Ja.
0: Nou ja. En zing je dat dan ook met Dick of niet?
1: Ja, dat doe ik altijd.
0: Jawel, hè? Ja, nee, maar ik bedoel dat je nooit meer dronken bent. Ik weet niet of je ooit dronken best bent, maar...
1: Nee. Ik drink af en toe eens een keer 0.0 of zo. Maar ik verder,
0: daar
1: ben ik er niet echt
0: heel
1: van.
0: Daar moet je wel heel veel van opdrinken. Wil je er dronken van worden? Maar.
1: Ja.
0: Goed, denk ik ook dat je...
1: Moet de cola met
0: Bimbo
1: drinken en dan wil je
0: hem
1: drinken.
0: Ja, dan wel. Dan wil het geweldig. Ja. Dick, ik hoop dat jouw familie het hoort. Even gaan kijken of die plaats vandaag rijden kunnen.
1: Is goed, joh.
0: Goed zo. Dick Smilla, hoi.
1: Hoi.
2: En dan hebben we nog meer bellers. Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, ben ik dat?
2: Ja.
0: Jenny.
3: Ja, dat is
2: nou
0: anders.
3: Ik
0: wil
3: niet
0: de
3: zegt Anders als een ander dag.
2: Ja, dat geeft niks.
3: Geeft niks, ik ben er.
2: Hoop je scherp, Jenny.
3: Ja, precies.
2: Jenny Santing uit Hogeveen. Vertel het eens.
3: Ik wil Ali en Jan Vlokstra, Lucy Volde, feliciteren met de trouwdag. Vandaag 51 jaar getrouwd.
2: Oh.
3: Dus die wil ik hem feliciteren.
2: Dat is al een mooi toertje.
3: Ja, zeker al een mooi toertje.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ah, mooi.
3: Zeker mooi. En fijn dat je er weer bent met elkaar.
2: Ja.
3: Het lukt
2: dat? Vakantie is mooi, maar het is ook altijd wel weer mooier dan weer mijn begin.
3: Ja, precies.
2: Ja.
3: Nou, dat is weer hoe je ziet.
2: Nou, hartstikke mooi.
3: Nou, fijne weekend.
2: Ja, dankjewel. Bedankt weer voor je belletje.
3: Doei.
2: Tot de volgende keer.
0: Dat was Jenny. Ik zou wel zeggen, oes Jenny, want die belt zo vaak. En heb je ook al eens de gastvest.
2: Ja.
0: We gaan naar de volgende bellen. Radio Drenthe, goedemorgen.
2: Er ben geen bellers.
0: Oh.
2: Jij zei net van de fun dat onze belronde al zo druk bezocht ben. Ja, dat is ook zo, maar ja. Ze ben nog niet wakker vandaag.
0: Nee, dat dan mee. Die zijn allemaal met een neus voor het glas in de regen kijken.
2: Ja, allemaal foto's te maken en die dan vervolgens op Facebook te zetten. Net als van de zonsverduistering van de week.
0: Oh ja. Ja, dat was ook wel heel bijzonder, die zonsverduistering.
2: Ja, jong.
0: En dat nog goed met kreeg?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Jullie hadden ook van die brilletjes, hè?
2: Ja, van die eclipsebrilletjes.
0: Ja, die hadden we niet.
2: Ja, die had ik zelf niet, hoor.
0: Ik zat zelfs op de vissen het was zo bijzonder licht. Ik denk, ik had ook een zonnebril op, maar dat heb ik niet.
2: Nee, heel andere lichtval.
0: Ja, heel bijzonder.
2: Ja, mooi. Nou goed, we hebben vandaag nog wel een keer een belronde. Dus als je nou nog lekker op Berre ligt, dan kan het prima.
0: Ach, hoi.
2: Doe maar lekker rustig aan.
0: Ja.
2: We kondigen het wel weer aan.
0: Ja.
2: En misschien ben je nog wel lekker aan het slapen. En dan zingt Cliff Richard over Dreamin'.
0: Mm.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Save Me was dat van Cloud.
1: Hallo, hallo, test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet. Het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
0: Jawel.
2: Jazeker.
0: Hoe is het jullie afgelopen week vergaan zonder, zonder piratenfans?
2: Nou, ik kan niet echt zeggen dat ik nou afkeek verschijnt van haar, maar...
0: Ben eruit komen met elkaar.
2: Ik ben er wel uitkomen.
0: Oh, goed zo.
2: Ja, iedere keer. Ik ben toch wel heel veel liefhebbers van dat jaar.
0: Jawel, nee, ja. Maar goed, als jij en Ellie misschien allebei geen liefhebber bent, dan is het wel lastig om wat u te zoeken.
2: Maral houdt erbij.
0: Die weet dat ook wel.
2: Die had ook wel zo haar ideeën erover en... En Karel ook wel.
0: Dat is sowieso wel goed.
2: We hebben op dat gebied allerlei vaklui wel zitten die door wel inzitten. Sommige komt ook van oorsprong een beetje oedat genre misschien wel. Sommige technici. Van mij jij niet echt, Jeroen, of wel? Nee, ja, Jeroen schudt van...
0: Nee.
2: Nee, maar wij hebben nou... Dat jij er weer bent.
0: Nou ja, we hebben nou in Utrecht en... Nou, dat vonden we wel toepasselijk, want wij kregen het bericht van Henk Wijngaard inderdaad dat hij een hartoperatie moest ondergaan en dat hij succesvol gegaan is. En dat het allemaal goed verlopen is. Ik zeg tegen Jeroen, dat kunnen we wel in van Henk Wijngaard doen. En toen keus ik dit liedje en toen zei Jeroen, het is wel heel toepasselijk.
2: Ja.
0: Maar ik had nog niet naar de titel van het liedje gekeken, maar het is inderdaad heel toepasselijk, want wij hebben het liedje Henk Wijngaard, ik moet nog wat jaren mee. Nou, laat me hopen dat dat lukt.

0: Nou, de AOW heeft het denk ik wel al lang, Henk. Maar hij met nog wel Johan met inderdaad. En vandoor dat hij van de week geopereerd is aan zijn hart. Dat is, voor zover wij begrepen, met succesvol verlopen. En wij wensen hem ook vanaf deze plek natuurlijk van harte beterschap. En daarom maar zo snel mogelijk weer in de running kan. Dat is natuurlijk het allermooiste. Even heel wat anders. Een paar weken geleden kregen wij een berichtje. En dat wordt wel vaker iets gedaan. Een berichtje uit Letland. Daar hebben we ook lusteraars.
1: Ja, mooi hè? Ja, met een kaaswinkel in Riga.
0: Ja, met een kaaswinkel in Riga. Kevin die stuurde ons een berichtje. En die vertelde dat er binnenkort een sling kwam. Om door bij de familie Kurtwijk nog wat inkopen te doen. Of we dat ook voor zijn winkel gebruikten. Ik denk het wel. En of ik van hun gehuil. En ik vind hun heerlijk. En we waren van de week aan de dag weg geweest en we kwamen donderdagavond. Bij toezinnen stonden twee potties, hunnige bij ons, bij de achterdeur. Met een hartstikke mooi koortje. Hallo Harmstieten, dankbaar voor het stukje Drenthe dat jullie naar Letland brengen. Geniet van de honingoogst van 2 weken geleden. Groetjes, Kevin. Twee heerlijke potties, veldhunnig, uit Letland. Nou, ja. Ik vind dat idee is altijd mooi. En die hunnig smaak inderdaad ontzettend lekker.
1: Ja, dat is wel grappig, want ik heb hem teruggekeken. Bij de Appies 1 augustus is dat verstuurd. Goedemorgen, ja. Hoop dat alles goed giet met jullie. Volgende week rijd ik naar Nederland en haal ik voor onze winkel altijd Nederlandse producten zoals hagelslag, drop, etc. Dit haal ik altijd bij Suzanne Kortwijk in Sleen. Harm, als je het leuk vindt, breng ik jullie even 2 potjes Letse honing mee. Kan ik die bij jou afgeven? Ik hoor het wel even.
0: Ja, en dan heb ik roem van een vrouw bij de winkel, maar even naar ons adres. Dan komt het altijd goed. En dat kwam ook goed. Ik had er iemand niet meer aan de dag. Maar we kwamen toe en zeiden, dit nou, kijk toch eens.
1: Ja.
0: 2 parties hunnig en met een mooie
1: kwartje
0: erbij.
1: Aan de Letse kaaswinkel.
0: Aan de Letse kaaswinkel. Ja, nou, hartstikke leuk, jongens. En wij vinden het een leuk idee dat we ook in Letland belusterd wordt. En we wensen jullie ontzettend veel geluk door in dat mooie land. En met jullie prachtige winkel waar je Nederlandse producten kopen kunnen. Dus als Nederlanders in de buurt bent. Er is in Riga dus een winkel waar je Nederlandse kees en drapjes en hagelslag en hunnig.
1: Niks, ja, dat is toch wel echt. Nederlanders ben toch wel weer op zoek naar Nederlandse producten.
0: Ja,
1: dan, maar, hè?
0: Ja.
1: In een ander land ben je toch ook wel een beetje onthand dan. Zoek maar eens koffiemelk op in Zweden.
0: Ja, dat is lastig. Ja,
1: dat is lastig. Ja. Dat hebben ze niet echt zoals we dat in Nederland hebben.
0: Nee, nou, wij doen op vakantie. Ik zelf ook altijd wel een beetje melk in de koffie. Dan nemen we al zo'n bus met koffiemelkpoeder.

0: Oh ja, maar dan kun je niet op vakantie meer doen.
1: Ja.
0: Maar anderzijds vind ik het ook altijd wel leuk om je een beetje aan te passen aan zo'n land. Hè?
1: Ja.
0: Net als met kees. Ik ben gek op kees, maar ik koop altijd. Als ik in Noorwegen ben, gewoon Noorse kees.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is prima te doen.
1: Ja, ja, nou, Zweedse kees.
0: Ja, nou.
1: Het zit geen kust aan.
0: Nee.
1: Kun je gewoon helemaal opsnien.
0: Ja. Ja. Dat is wel makkelijk.
1: Ja.
0: Hij ging toen niks boven Nederlandse kees.
1: Ja, nee, dat is wel waar.
0: Ja, maar
1: dus
0: zo, maar goed,
1: ja.
0: Je kunt je er prima redden. Als je, en koffie net zo. Daar vind ik nog altijd wel een paar pakken Nederlandse koffie met. Maar daar is een keer op.
1: Ja.
0: Nou, dan moet je boeren laten
1: koffie. Noorse koffie drinken.
0: Ja. Doe geen Noorse koffie, want er wordt in Noorwegen geen koffie verbouwd. Maar dat snap ik ook wel.
1: Nee.
0: Maar,
1: nee.
0: Dat smaakt ook prima. Er is niks mis met.
1: Ah ja, maar dat is toch ook wel. En als je toch iets mist, dan waardeer je dat weer dan weer in Nederland bent, hè?
0: Dat is ook zo.
1: Ja.
0: Maar ik ben niet van die vakantiegangers die twee muren erpel achter in de auto gooien en zo.
1: Wij wel.
0: Ja?
1: Ja. Nou ja, wij waren met de camper weg. Dat zal ik daar ook even vertellen. Wij waren met de camper weg. En wij hebben natuurlijk twee kinderen bij ons. En ja, dan ja, je weet niet in wat voor winkels uit terecht te komen. Nee. En of door genoeg. Tuurlijk, was hartstikke goede winkels. Was genoeg te koop. Maar ik had wel een zakje rabbels achter in de camper legd.
0: Oh ja.
1: En ik had twee porten met bonen met nummer. En ik had drie pakken met pannenkoekmix en spaghetti. Ja.
0: Je weet maar nooit.
1: Je weet maar nooit. Ja. Nou ja, dat is heel makkelijk hoor.
0: Ja, maar de ervaring in die landen ook. Overal met supermarkt. En je kunt overal de kust en de keur gewoon alles.
1: En
0: alles
1: grote supermarkten.
0: Ach jongen.
1: Oh.
0: Ben je alleen maar voor één dag even, bijvoorbeeld iets met macaroni en een blikje ham of zo. En,
1: ja, precies.
0: En een paar siepels en prei en wat tomaten. Nou, dat kon je al niet leren.
1: Nou, dat is
0: kees met.
1: Ja. Van Wazaar.
0: En van Wazaar en alles is te koop.
1: Ja, zo is dat.
0: Goed. Waarvan acten. Maar nogmaals, dus dank voor de lekkere hunnig. En als we ooit eens een keer in Letland komen, dan gooi je zeker op zoek. Dat lijkt me wel een keer mooi.

0: Diana Rossi.
1: Ja, met een haar zo in zo'n bossie.
0: Why do fools fall in love?
1: Moet je toch gek voor winnen?
0: Nee, weet ik niet.
1: Why do fools fall in love, zegt ze toch?
0: Ja, maar iedereen valt in love, maar fools ook.
1: Nou, fools ook. Ja.
0: Dat kun je het ook zien.
1: Je bent hele riege appies binnenkomen.
0: Ja, heel wat appies. Groeten van uit nou nog Duitsland, maar onderweg naar Italië. Dat stuurt Jan Willem met een caravan en een hond en een mooi terrasje ervoor.
1: Goed voor.
0: En een RTV Drenthe zonder bril op. Nou, hartstikke goed. Veel plezier in Italië. Goedemorgen allemaal. Wees sterk als stelden mensen worden van houd je teleur. Sterk als je zekerheden in de steek laat. Als zekerheden je in de steek laat. Af als het leven moeilijk wordt en het pad wat je begaat zwaar. Als je hart huilt en tranen een herinnering verstoppen. Blijf vechten, hopen dat morgen beter is. Dat waren de wijze woorden van Roelof en Evelina uit Musselkanaal.
1: Stuur niet bij waarom ze dit...
0: Nee, met een plaatje erbij van een mooi pad.
1: Ja. Een mooie tekst, maar ja. De aanleiding is misschien wel niet zo mooi, maar...
0: Nee, dat kan.
1: Ja.
0: Goedemorgen allen van Hemeltiet. Graag een mooi plaatje voor Mente, Moek, Harmke Kleef en voor mezelf. Een beetje in de labmand, maar dat komt goed. Groetjes, Derkie Hebels. Nou ja, hoop dat je gauw weer uit die labmand bent. Nou. Goedemorgen, hierbij willen we onze kleindochter Marlijn feliciteren met haar 13e verjaardag van opa en oma Koel uit Zwartemeer. En dan goedemorgen, dat is denk ik Klaas-Martin Wieringa. Yes, die stuurt ons altijd een goedemorgen aan. Dat is natuurlijk ook dom dat ik door aan het twijfel. Dat is natuurlijk Klaas-Martin Wieringa.
1: Ja,
0: en Agnes Dekker die stuurt ons een foto van haarzelf met een mooi RTV Drenthe petje op. En er zit erbij mijn lievelingspet opgedaan. En goedemorgen, lieve Hemeltiet, vrienden. Ik had wandeld en nou heb ik een blaar op mijn hak. En ik wil de mama beterschap wensen. En alle jarigen feliciteren, alle zieken beterschap wensen. Ik hoop dat iedereen gezond mag worden. Het onweer nu in Ansen. En willen jullie Guus Meeuwers het dondert en bliksemt draaien?
1: Dondert en bliksemt.
0: Ja.
1: Dat is wel een mooie plaat.
0: Ja. Maar er staat al een andere klaar, maar daar kom ik straks in op. Maar we hopen dat die blaar ook gauw weer over is, Agnes. Want dat is natuurlijk altijd wel een beetje lastig.
1: En zelf een blaar en dan wensen je moe beterschap.
0: Ja, precies. Nou, dat is zelf ook wel een beetje beterschap nodig.
1: Ik kreeg een slaapplap blijven van mijn buurman met zo'n hoesten.
0: Ja.
1: Maar die het ziekenhoes laag.
0: Nou ja, die heet dan ook wel nodig. Goedemorgen allemaal. Arthur en Caroline willen Dirk Jan alvast feliciteren met zijn verjaardag. Morgen alweer 27. Nou... Goedemorgen team Hemeltiet. In mijn plaatje voor Theo en Annie ten Velde, die 11 augustus 52 jaar trouwd waren. Allemaal een fijne zaterdag en een goed weekend. De groeten van Anja en Arie ten Velde. Goedemorgen mensen van RTV Drenthe. Wij, Herma en Jan, willen FCM alvast succes wensen. Ze speelden maandagavond uit tegen Jong Ajax. Nou, dat is zo mooi weer naar Zaten.
1: De eerste wedstrijd hebben ze gewonnen, dus... Ik hoop dat ze
0: die vibe vasthouden.
1: Die winning mood.
0: Ja, nou, wat een mooie Drentse tekst. Ah, ja, hebben hier. Vibe en winning mood. Moet nog een mooi Drentse woord voor bedenken.
1: Ja.
0: Goedemorgen Leonie en Harm. In mijn berichtje. Gisteren te heet om te lopen naar Henny. Volgende week wordt ze zeumzeum te groeten van Irene. En ik kijk al vanaf het begin naar Hemeltiet. Ze zeggen, ik denk al 30 jaar. Maar ach. Hemeltiet is er al wat langer, toch?
1: Jawel, maar niet dat je een kieken kunt.
0: Nee, maar dat is ook nog niet 30 jaar, denk ik.
1: Dat is nog niet zo heel lang, nee. Maar Hemeltiet bestuurt, ja... Ik doe vanaf 1990 dit programma... En toen was er in een andere vorm al Hemeltiet.
0: Ja. En kon je op locatie kieken.
1: Ja, toen waren we alleen maar twee... ging Henny Kuijer en Dick Blanke toen nog, die gingen dan op stap.
0: Ja.
1: Deed ik de centrale presentatie. Voor de studio en later gingen we allemaal op locatie.
0: Ja. Ja, dat vind ik wel mooi dat ik dat nog wel metmaak.
1: Dat ben je gelukkig nog metmaak, ja.
0: Goedemorgen Leonie en de rest. We zijn blij dat de groep weer compleet is. We lusten met plezier. Groetjes Klaasien Hartman uit Klaasinneveen. En ze stuurt allemaal nog foto's van de zonsverduistering. En Roelie Taal, die stuurt een vakantie moet ik niet moeilijk doen met eten. Goeie uitzending. Nee, dat is ook zo.
1: Oh,
0: zo is het.
1: Pankoek.
0: Ja, dat is wel lekker. En makkelijk. En snel.
1: Wij hebben, ik zal even een klein detail. Wij koken altijd op zo'n benzinebrander.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog zo'n camping inductiekookplaat gekocht.
0: Ja.
1: Maar daar moet je wel even aan wennen. Maar dat ding, Ik begon maar, ik voelde iets. Pannenkoek beslagen. Ik had hem maar hier worden. Nou, binnen een paar seconden had hem zwart, de pannenkoek.
0: Precies.
1: Dat was even temper.
0: En als je een pan hier erop zet die niet helemaal geschikt is voor inductie? Of heb je dat niet?
1: Nee, dat is een goede pannenkoek. Maar die waren ook nog te groot eigenlijk. Want die grote pannenkoek en midden uit de knetter hier en aan de kant niet.
0: Nee, precies.
1: Nou ja, dat moet je
0: En dan in het midden is het verbrand en aan de zuidkant ben ze nog niet beslagig. Beetje zo.
1: Maar we kunnen hem ook wel instellen op temperatuur en zo. Dus ja. Kom maar goed.
0: Het is uiteindelijk gelukt. Eerste pannenkoek mislukt altijd, toch?
1: Ja, maar ja, dat is me eigenlijk te min. Als ik gewoon toe zou bakken,
0: dan moet de eerste direct goed.
1: Ja, direct.
0: Ja, ja.
1: Pan maar goed hier is en dan binnen jullie erin.
0: Ja.
1: Maar dit was in 2 hier. Dat mag even niks. We weten nog wel dat er wel hier worden gaat.
0: Ja, precies.
1: Erin terzijde.
0: Terzijde. We hebben nog 2 appies te gaan. Goedemorgen Hemeltiet. We willen graag de groetjes doen aan alle laadbloeiers. En we willen graag een plaatje aanvragen van Hansie Velema en Mirte Reuvers. Die sturen ons dat.
1: Hey, en de laadbloeiers, is dat niet een carnavalsclub? Eigenlijk voor Barger?
0: Ja.
1: Pas of zo?
0: Ja. Niet gisteren behoorlijk laat, maakt hem.
1: Ja.
0: Ja, die.
1: Zal maar.
0: Ja. Goed. Nog één appie. Hey, goedemorgen. Hebben jullie toevallig nog ruimte voor lijn 10 van Drukwerk? Dat was die man. Wat was die man goed, zeg, gisteren op Zweelpop? Nog even nog genieten voor iedereen die gisteren op Zweelpop was. En Mirella Jalving die stuurt ons dat. Nou, die hebben we klaarstaan. Speciaal voor alle mensen uit Sleen en omgeving. Maar ook voor alle... Sorry. Zweel en omgeving. En voor alle andere luisteraars natuurlijk. Lijn 10 van Drukwerk.

0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Mama, ik verveel me.
2: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
2: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
2: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan €9 miljoen waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
12: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
13: Ze zijn er weer.
14: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis slim met Golden eSIM.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Reis slim met Golden eSIM.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Hey Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Radio Drenthe.
19: Hemeltiet.
9: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Dusty Springfield die biedt het muzikale spits af van het tweede uur Hamilton. Het is bijna 9 minuten over 10. Welkom, mooi dat je luistert. We hadden in de tweede uur ook wel weer een belronde doen. We hebben een Duitse schaalplatte. Nou, we gaan tientje af tombola spelen. We hebben allemaal mooie prijzen nog liggen. De helikoptertocht, die is er al. Die is vorige week vergeven. Maar ik zie nog mooie petten liggen. En buttons.
1: Geen helikopter, maar wel een mooie pet.
0: Oh, niet daar. Ja, dat heeft veel langer bijna.
1: Dat is waar. En het ben inderdaad mooie pet. En hij nou niet in een helikopter duurt. Dan hij wel iets moois om op je hoofd te zetten als de zon schijnt.
0: Maar dan ben je die dus er wel in. En
1: gelukkig.
0: Die vrouw ook met. Ja, nee, dat is allemaal tegen
1: ja.
0: Maar eerst, het is bijna 10 minuten over 10. Ik zou zeggen, schenk je een kop koffie in. Ga er maar eens even lekker voor zitten. We gaan even lusten naar een mooie aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen.

0: was woensdagmorgen en Ot en Cas waren met padschoffels aan de gang om het onkruid tussen de tegels weg te krabben. Eigenlijk deden ze dat met tegenzin, want het is niet het mooiste werk. En Ot was van mening dat je met een rugspuit met een baby Roundup veel gauwer kunnen. En dat het ook veel beter hulp. Dan kwam het ook lang zo gauw niet weer. Op deze manier blie aan het krabben, meende Ot. Maar beheerder Herman Heuland wil door niks van huren. Er komt je geen vergif op de tegels. En doorbij, het is ook verboden om op openbare plekken vergif te spuiten. En door was de kous met af. En door kwam nog bij, aldus Herman, dat die verrekte kippen van overbuurvrouw Alida Stangbarg tot mijn grote ergernis hier ook vaak rondscharrelt in de singels. En wie weet wat heur door dan van overkomt. En als Alida er dan lucht van kreeg, nou, dan is lijden in last. Dus zat de voor Cas en Ot niks anders op dan ollewets krabben en schoffelen. Ot was er franterig van.
1: Bah, wat een klotenklus.
2: Ja, nou ja, ach. Maar ja, het houdt je van de straat, moet je maar rekenen, wat jong.
1: Breek me de bek niet los. Maar goed. Het alternatief was dat ik vanmorgen met Betta en mijn schoonmo het ziekenhuis moest.
2: Oh ja, nou ja, dan kun je beter van het krab meten. Hmm. Maar dat met je schoonmo dan opnemen wat in het ziekenhuis had, joh.
1: Nee. Je hebt een nieuwe hulp gekregen. En dan moeten de hechting eruit.
2: Oh, zo doen we, ja. Wacht even. Las krab met erbelscheld met zien wil misschien ook haast nog beter.
1: Wat? De hechting van mijn schoonmoe?
2: Nee, hier het onkruid, wat maar zeggen. Tussen de stinnen. En dan even op knieten erachter her. En dan met erbelschelden in laskrabben. Want zo doe ik dat bij ons toe zo uit.
1: Nou, ik kruip hier niet op de knieten om daarop zo zijn. Dat is mijn vulste kool. Hier moet je zien. Bah, loopt die verrekte hoender van vrouw Stangbarg ook weer te krabben.
2: Ik ben als wel mooie dikke honden.
1: Oh, en ze zet alles hier op de kop. Ja, hier moet je zien. Allemaal weer zaand en blad op de tegels. Schij uit de kram, akelige honden.
2: ze doet niks op je hand, jong.
1: Oh, dat zou nog wel eens zien. Ik zal je een klap geven met de padschoffel. Hush, maak dat je voortkomt. Allee.
2: Oh, gooi, dat was wel heel erg raak, jong. Wacht even, is het dood? Maar hij spraat nog wel.
1: Nou, daar zit denk ik niet veel leven meer in. Nee, dat was nee. Eigenlijk ook niet de bedoeling.
2: Nee.
1: Heb ik hem dan zo geraakt?
2: Nou, laat hem zien. Oh, jong, je moet zien, de kap is er zomaar af, man. Je hebt hem net even te goed raakt, jong, verdikker mee.
1: Nou, dat wil mooi klaar, man.
2: Ja, ik je vertellen.
1: Het is maar goed dat hier achter de darfsoes is.
2: Ja.
1: Alida Stangbarg kan ons hier niet zien.
2: Nee. Maar ja, wat doen we met die kip, jong? Wat doen? Zag je mijn schub aan? Gauw hem op de begraven?
1: Nee, dat is zonde van zo'n mooie, dikke kip.
2: Ja, dat is wel zo, ja. Ja, nou, of wat je met hangende poot is bij Alida afleverd? Nee, toch?
1: Ja, ben wat wiezer. Man, dan is de wereld te klein. Nee, wacht maar even. Ik trek hem gouden jas in, moeder. Achter het schuurtje.
2: Waarom slagen?
1: Zeker. En dan alle veer naar rommel in plastic, voelnispuur.
2: Ja.
1: En dan krijg je letterlijk geen haan, hoor.
2: Nee.
1: Kom maar aan.
2: Heb je wat mes in de bus?
1: Altijd.
2: Zal maar.
1: F. Hedder is mijn redder.
2: Oh, gooi. Dat is mij ook maar. Nou, maar ik denk dat Herman er niet zo rouwig aan is. Maar die klaagt al zo lang over die honden hier te krabben rond zijn darpsoes.
1: Inderdaad. Nou, als Alida het maar niet gewaar wordt, want dan beleef je wat.
2: Gooi.
0: Ot had in mum van tiet de kip ontdaan van het vel, kop, ingewanden en poten, terwijl Cas een grieze pute opwil worden daarin voortgooien kunnen. Nog geen kwartier later was er geen 14 meer te zien en lag de pute met slachtafval met een knup erop onder in de grote container. Mina, die bezig was in de keuken, keek wel in vreemd op toen Ot en Cas er aankwam met een grote geslachte kippen en nog wat bloederige ham.
3: Och, mijn lieve Tiet, wat heet door dan toch, jongens? Hij een kip slacht?
2: Ja, het was eigenlijk een ongeluk. Maar ja, toen maar die honden van Alida Stangberg, aal te krabben hier zo. Dat is ook ja zo'n ergernis. En toen ze Lotse even voortjagen met de paardschoffel. Maar ja, dat ging, zeg maar, per ongeluk host even te drie starten, hè. Ja, en toen had deze, zeg maar, de kop af, hè. En, nou, zo wat dan, hè. Maar, Alida heeft gelukkig niet zien. Nee, hoor, Lotse, hè, toch?
1: Nee, het was achter Darfsoes.
2: Ja.
3: Oh, man, wacht eens even. Oh, jeetje. Ik weet wel rood. Kom maar op met die kip. Ik begon net soep te koken, want overmorgen heb de vrouw van u een wandeltocht met soep en stoet nog. En die bent met 30 man, dus ik moet een hele grote pan soep koken.
2: Ja.
3: En dan kan er zo bij in. Oh, ja. En dan brood weer er met geen een over, hè?
2: Nee, dat weet je van niet, nee.
1: Dat had mij ook, dacht, ja. Denk another, Mina.
2: Ja, hoor, dat
3: en goh, een moment bijt me gauw je hand, wazen man. Het is dat net een vermoord heb, zoals iedereen.
2: Oh, ja, dat liep me een goed plan. Ja.
0: De volgende morgen kwam Alida Stangberg op sokken het dorpshuis binnenlopen. Ze hadden lezen bij de achterdeur uittrukken en leup in een dikke, natte winterjas met een ijsmussen op. Ze keek wat verwilderd uit de ogen en hadden lippen blauw van de kolen.
4: Oh, harre gang. Maar wat is je vies koud onderweer? Ik ben tot een bot verkleumd. Bah!
3: Maar wat doe je dan ook boeten met dit weer, mens? Heel negen lopen of zo?
4: Ah, Mina, het is verschrikkelijk. Hoe's Henny Penny is gestrand, niet in hoes kom. En vanmorgen was het de nahaal niet weer.
3: Ach. Wel zeg je? Je Henny Penny?
4: Ja, daar zie je van hoe ze kippies. Henny Penny, Tokkel en Willem. Hoe heet ze? En Willem is daar. Die is naar Willem van Hanegem genoemd. Maar het is zo mooi stellig, hè? Maar dan is hoe Henny Penny voort. En die maakt hoe toch zo ongerust. Ik heb overal zorgvermerking. Ik ben de hele dorp al deurkom. Maar hoe Henny Penny is nergens te vinden. Oh man, ik maak me zo ongerust, Mina.
3: Oh, als het maar niet greep is door die marter die hier hoest.
4: Wat, een marter? Nee toch? Zit hij hier dan echt?
3: Oh ja, we hebben hem al onder de motorkap van de auto gehad. Herman had kustdaags wat storing. En dat kwam omdat de mater een of andere kabel die deur beten had.
4: Nou, dan ben ik bang dat we uw Henny Penny nooit weer zien. God, verschrikkelijk. Wat een verdrietige, malle kolenmerk. Het was zo'n mooi stellen hier met elkaar.
3: Ach, stil maar weg, stil maar. Nou, wacht eens even dan, want hij bibberde het jou uit. Doe eerst die natte jas maar eens even moet. Die hangen we even bij de kachel. En dan zak je eens even een lekkere, komwarme soep inschenken. Kun je voor de pruimen of die goed genoeg is voor de vrouw van uw wandeling vanmorgen?
4: Mina, ik ben je een engel. Het ruikt hier ook al zo lekker.
3: Nou, wacht maar even, Marja. Kijk eens even aan. Lekker warm. Dat is goed voor het verwarmingsproces, hoor. Dat knap je vast van op, Alida. Ja.

0: René Hagen was dat met Simple Man.
1: In welke minuten?
2: En jetzt is het tijd voor die Deutsche Schallplatte der Woche.
1: Jawohl, meine lieben Damen und Herren, die Deutsche Schallplatte.
0: Ja.
1: Dat is die ja wieder.
0: Nou ja, er staat altijd een Schallplatte klaar.
1: Ja.
0: En die draaien we eigenlijk nooit.
1: Nee, gewoon meer symbolisch van.
0: Van hier is de. Dat we dat even niet vergeten.
1: Ja.
0: Maar die platen die altijd klaar staat, die is ook eigenlijk wel mooi.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Denkt ook wel, weet je niet?
1: Hè?
0: Weet je niet, ja, wat die mooi is?
1: Ja,
0: oké, dat was een bevestiging.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Precies.
0: Nou, we gaan hem in draaien.
1: Ja, is ruim.
0: Jawohl, met ja. Verdammt, ik liep dich.

Verdammt dich, lieb dich van Matthias Ruim was deze week de Deutsche Schallplatte. En mensen, let op, want we gaan zometeen tientje of tombola spullen. Ja, en de helikoptervlucht is er al uit, maar misschien zitten er nog wel mooie prijzen in.

0: Living Next Door to Alice. Zo'n smoky voor ons om bijna 10:30.
1: Tientje of tombola.
2: Ja, het is weer tijd voor tientje of tombola. Je kunt kans maken op een hele dikke mooie prijs. Maar je kunt ook een schitterend bedrag kiezen van 10 euro. Maar natuurlijk niet zomaar. We stellen straks een vraag. En als je het antwoord denkt te weten, dan mag je bellen naar de studio. En als jij dan het goede antwoord geeft, dan mag je kiezen of er wordt 10 euro naar je overmaakt. Of je mag een balletje uit de tombola met de kans op een dikke prijs. En eigenlijk hopen wij door wel op, hè?
0: Ja, dat
2: vind ik altijd wel mooi.
0: Ja. Een dikke prijs. Ik zie hier mooie drinkflessen en petten. Er is nog zo'n haspel, zo'n waterslang haspel. Een mooi ding.
2: Koektrommel, campinglampie, badslipper. Zo'n opblaasbare badslipper. Maar dan moet je eerst een vraag voor beantwoorden.
0: Ja.
2: En hier komt de vraag. Na 30 jaar stopt dit jaar het feestelijke duo De Dikdakkers uit Drenthe. Maar wat was hun grootste hit? Dus na 30 jaar stopt dit jaar het Drentse feestduo De Dikdakkers. Wat was hun grootste hit? En we wilden wel de goede titel.
0: Zeker.
2: Ja, want dat kun je ook anders denken. Maar we wilden de goede titel. Als je dat nou weet, dan moet je naar onze nummer belden. 059-233-1188. Wat wil je zeggen, Harm?
0: Nou, dat je inderdaad belden moet. En je mag wel appjes sturen, maar daar doen we niks op.
2: Nee, precies.
0: Het spellen, ja, we doen wel op appjes, maar niet voorspellen.
2: Nee, en dan moet je gewoon normaal belden en niet via WhatsApp belden. Dus dat kun je nou doen als je het antwoord weet op de vraag. Wat was de grootste hit van Dikdakkers?

0: hou me vast. Het is 11:05.
1: Vind je ook tombola?
0: Ja, een duidelijke vraag heel stelt. En ja, er moet ook een duidelijk antwoord op komen, Leonie. En als dat goed is, ja, dan kun je... Dan kun je het spelletje met gaan spelen.
2: Ja, en voordat wij de opgave hadden, zeg maar, hadden we al aankondigd dat jij alleen belden moet via de gewone telefoon en niet via WhatsApp, want dat kunnen we niet opnemen. En nou ja, gelukkig ben er ook genoeg mensen die via de gewone lijn belden, 0592-33-1188. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen, met wie spreken wij?
3: Met Ria Dijkstra.
2: Goedemorgen, Ria Dijkstra. Wat dacht jij dat het antwoord was op de vraag: wat was de grootste hit van de Dikdakkers?
3: Cowboys en Indianen.
2: Jazeker, is dat goed.
0: Mooi, mooi.
3: Dat is mooi.
2: Ja, maar nou de vraag, Ria.
3: Want nee, we gaan niet voor het tientje, we gaan voor de tombola.
2: Ah.
3: Ik probeer al 4 weken de sleutelhanger van Badje te winnen.
2: Oh,
0: gooi.
2: Die hoop je te winnen?
3: Ja.
2: De sleutelhanger van Badje.
3: Ja.
2: Nou, ik weet niet of die erin zit, maar zullen we eens even naar de tombola toe lopen?
3: Hij zat erin, want ik had aan Noek gevraagd. Tijdens de trekkertocht werd hij al uitgereikt door Adem en zo.
0: Ja, ja, we hadden heel goed vol bij ons.
3: Ja, toen vroeg ik aan Noek, toen belde ik voor het plaatje. En toen zei ze van ja, maar hij komt in de tombola. En het gaat Adem zijn weg als Sinterklaas, dat hij ze zo daar weg gaat. Ik denk,
0: ja, maar, was hij hem langskomt, hij is hoe ingekregen.
3: Ja, maar van gezondheid wil dat niet. En, oh, en ik wil hem mooi aan mijn scootmobiel hangen en aan de sleutel.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Nou, ik hoop warmer dat hij nou in wint.
2: Nou, dat hoop ik ook. Ja. Hij ligt hier wel als prijs inderdaad, zo'n Bartje sleutelhanger. Ja, die is inderdaad wel mooi. Oh, hij wel
0: ik denk, Leonie, dat straks die prijs eruit komt.
2: Ik hoop het. Ik doe het muntje in de tombola, Ria.
0: Ik dacht eigenlijk wel dat die prijs...

0: Wat een mini-briefie.
1: Goeie.
0: Ja. Toen hebben we erop getypt.
1: Dat zit op een sleutelhanger van Bartje.
0: Echt waar?
1: Ook kant, hè?
0: Nou.
1: Ja.
2: We
1: gaan de sleutelhanger van Bartje sturen naar jou. Ja.
0: Ben je blij met Ria?
2: Ja, zeker. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ik zeg al, ik ben 4 weken lang al bezig en dit was de laatste poging.
1: Oh. Nou, hartstikke goed, Ria.
0: Nou, hartstikke mooi. Je mag hem aan de lijn blijven, dan gaan we je gegevens hem noteren. En dan komt die Bartje sleutelhanger zo snel mogelijk je kant op.
2: Is goed, bedankt.
0: Goed zo. Blijf hem hangen, hè?
2: Doe ik.
0: Goed zo.

0: Bier buzen zong dit. Doe best mijn zonneschijn.
1: Ja, we zijn er hard aan toe een beetje zonneschijn.
0: Oh, wat?
1: Krabbie.
0: Oh, beetje rainfall, beetje regen.
1: Ja, precies.
0: Oh, er is toch wel een buikje wel. Er is nog niet zo heel veel water komen. Maar...
1: Ja, maar komt nog wel meer deze week.
0: Ja, ja. Ik denk het wel.
1: Wij hebben Tim Tiet voor een belronde. 0592-3311-88. Kun je nou bellen en dan kun je hem felicitatie doorgeven of iets anders.
0: En, we zijn nog happy's, hè?
1: Ja, wij hebben ook nog een paar happy's binnenkregen. Dus die lezen wij eerst hem voor. Maar dan heb je nou hem de kans om de telefoon te pakken. Als je dat nog wil, natuurlijk. Even kijken. Ja, er wordt een appje gestuurd met de dikdakkers, cowboys en indianen. Ja, dat hebben wij al gezegd dat dat niet via de app kon, hè? En dan, oh, dit is... Nee.
0: Dat moeten we doen, maar dat heeft weinig zin.
1: Wacht, hè, ik zit hem... Oh ja. Irene, die app nog. Dat zij zei dat zij... al 30 jaar naar Hemeltiet luistert.
0: Ja.
1: En zij had hem keken op Google. En vanaf 2008 en waarschijnlijk al langer.
0: Oké.
1: Nou.
0: Dat het op de televisie ook is, dat het ook in beeld is.
1: Ja, dat weet ik niet. Maar toen ik begon, dat was 10 jaar geleden... toen was het nog niet in beeld.
0: Nee. Nee.
1: Toen was RTV Drenthe al wel in beeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar Hemeltiet niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Toen was Hemeltiet echt nog een puur radioprogramma. Daar is het nog altijd, maar... Ja, er zijn heel veel mensen die radio kikt op de televisie.
1: Ja, radio kikken.
0: Ja.
1: En dan kregen we nog een appie binnen van Anita. Hoi team, Hemeltiet, graag het nummer. Ik wil de zon zien zakken in de zee van Rutger van Barneveld. Ja, dat is
0: ook
1: een
0: hit, hè?
1: Echte hit.
0: We hebben hem van de week een paar keer in de zee zien zingen bij Bloemendaal.
1: Oh.
0: Op de fiets van Haarlem. Een van onze dochters woont in Haarlem daar van de week in best.
1: En dan een wolkloze zonsondergang?
0: Ja, ging een klein beetje een nust onder.
1: Oh ja.
0: Maar dat gaf wel heel mooi... Vlak voordat het dus in dat nust zakte, zeg maar, hele mooie rode oranje kleur.
1: Ja, prachtig.
0: Goh, wat mooi, jong.
1: Ja, ja, dat is altijd mooi, hè. Aan de zee is het altijd mooi.
0: Aan de zee is het altijd fijn.
1: Ja,
0: de zon in de zee te zien zinken.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Zeker.
1: Ja, hebben we ook een beller? We hebben ook een beller. Nou, wie hebben we aan de lijn?
2: Hans van Leeuwen.
1: Sorry, ik praatte door je naam in.
2: Oh, goedemorgen, Hans van Leeuwen.
1: Hoi, Hans.
0: Hans.
2: Hallo. Ik dacht Cowboys en Indianen uit 2007.
1: Je belt nog voor ons spelletje?
2: Ja.
1: Ach, maar die is al speeld.
2: Oh, en ik kreeg ze net aan.
1: En wij hebben de prijs al weggeven aan een andere beller.
2: Oh, nou.
1: We hebben inmiddels alweer een plaat draait en wij hebben inmiddels alweer de appies voorlezen.
2: Oké, nou, volgende keer beter.
1: Ja, dat geeft niks, maar wel mooi dat je met speelt won.
2: Oké,
1: doeg.
0: Ik hoop dat onze volgende beller niet meer met spelletje met doen wil. Want Radio Drenthe, goeiemorgen.
3: Goma Bonder hier, Eelde, Pijzen.
0: Ik heb je naam niet goed verstaan.
3: Halman Bonder, Pijzen.
0: Halman Bolder, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, als ik ook in media. Hier contact uit lang geleden, maar ik bel om speciaal boodschap. Bedankt uit de spreken namens het Martini ziekenhuis waar ik dinsdag geopereerd ben.
0: Oh jong, ben je dinsdag geopereerd?
3: Ja, afgelopen dinsdag, ja.
0: En je bent er alweer?
3: Ja, ik ben geopereerd door dokter Gravendelen in team met een robot.
0: Oeh, gooi.
3: En toen hebben ze mij 3 stents inbracht. 2 in de lies en 1 halverwege onder de nogel, zeg maar. En toen hebben ze ook nog even de orta die hebben ze oppoetst.
0: Aha.
3: Ze hebben nog gedotterd. En ze hebben ook nog even met de kraslagader een beetje glim gemaakt van binnen.
0: Ja, het is toch onvoorstelbaar, Holman, dat ze dat kunt, hè?
3: Onbegrijpelijk. Ik ging er naartoe, er hangde pootjes. Ik kwam dus middags om 2:30 weer op de kamer. Zo van, zegt hij, een van die dagverpleegsters, die zegt van... Ga je me een kop koffie, meneer Bonder? Ik zei, dat liep me niet verkeerd.
0: Nee, wat heerlijk.
3: Ja, ik loop er nou alweer, ja, wel aanpassen natuurlijk. Eet al 1 oktober, moet rustig aan doen.
0: Ja, natuurlijk. Maar goed, je weet nou in ieder geval dat die aders weer schoon bent en dat je weer ruimte hebt.
3: Ja, dit is de derde keer al. Ik ben 12 jaar geleden geopereerd in Jorg Festies. Heb je leden ook al. Maar dit is op een nieuwe manier, jongen. Geweldig.
0: Ja, met zo'n robot. Ja, en dan kunt ze heel precies en heel secuur kunt ze dat aan doen, hè?
3: Ja, ja. En toen dacht ik zo'n enorme... Bij de lease ben ze erin gewoon.
0: Ja.
3: Ik denk dat zo'n enorme wond wezen. Nou, de hele wond die overbleven is...
0: Ja.
3: Ja,
0: je stelt helemaal niks voor. Ik heb het zelf één keer, dat is ook alweer 12 jaar geleden. Toen, leek het alsof ik een hartaanval had. Dat was achteraf gelukkig niet zo, maar die symptomen waren er wel. Dat was achteraf een soort ontsteking of zo. Maar in ieder geval, ik ben toen ook niet dotter, wel katheteriseerd, ook via de lies. En dan kun je heel mooi, toen was alles helemaal goed. Er zag geen enkele verstopping gelukkig en allemaal prima. Maar er bleef, nou ja, nog geen halve zin meer. Een klein sneeuwje, ik was dus op mijn camera hier ben. Het is wonderbaarlijk.
3: En nou, ik
0: word
3: de rest van het verhaal niet verteld. Ik ben nu nog bezig. Hij loopt rustig verslaan.
0: Nee, dat
3: hoeft
0: niet.
3: Maar... Meneer Lusteros, dat is niet van belang. Het van belang is dat ik gewoon de mensen van het team van Dr. Gravendeel, Dr. Gelaar en Dr. Keller. En dan helemaal Hans van Eeldewol. Want ze gooien riekelijk gemak stel hè, als je er binnenkomt. Hè.
0: Ja.
3: Met het roze ding, dan denk je, wat staat het nou op? Ja, en allemaal functie natuurlijk.
0: Ja.
3: Maar ik wil dus dat team van Martini hartelijk danken voor de geweldige support en operatie en de geruststelling. En helemaal dat ik ook alweer normaal, niet kan hardlopen natuurlijk, maar rustig aan doen. Maar dat ik dus weer kan lopen. En ik kon ook niet meer lopen. En zo, nou wel weer, want ze hadden dus een beenslag gehad, dus die zat nog dicht.
0: Ja.
3: Ja, in de leasing dan. Nou, die hebben ze met procentjes in mijn openblok door.
0: Ja. Hartstikke mooi. Alman Bolder, ik hoop dat je nog jarenlang weer lekker normaal kunt bewegen. Met dank aan het medische team van Martini. En sowieso mag dat wel een keer uitspreken worden. Maar elke dag maar weer bent deze mensen bezig om andere mensen het leven toch weer wat aangenamer te maken.
3: Ja, maar ik had nog even gekeken toen de potie moest rusten. Ja, nou nog een beetje. Hoeveel medici er wel niet werken. Ach, je wilt niet weten meer, jongen.
0: Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat is een enorme bedrijvigheid.
3: Jazeker. Ja, nou, ik wil ze hartelijk bedanken. En jullie bedankt voor de uitzending. En we luisteren altijd, dus ik neem het nou ook eens een keer bellen.
0: Dat is hartstikke mooi dat je het doet. Een mooi verhaal. En heel veel beterschap gewenst.
3: Ja, dankjewel.
0: Prima, dankjewel. Alman Bolder.
1: En dan hebben we nog een beller. Goedemorgen, met wie spreken wij? Ja, met wie spreken wij?
0: Hallo.
1: Ik hoor een vrolijke lach, maar met wie spreken wij?
4: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Ik spreek met Edward Koster uit Hogeveen.
1: Goedemorgen.
4: Met Edward uit Hogeveen?
1: Ja.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Ik wil graag even een echtpaar feliciteren. Die waren 12 augustus 60 jaar getrouwd.
0: Oh.
1: Ja? En om wie gaat het dan?
4: Dat is Johan en Willy Schuinder uit Hogeveen.
1: Oké. Okay.
4: En een fijne dag toegewenst namens mij. En ik heb een nichtje die was van de week jarig, Irene Hillebrands. En die wil ik ook feliciteren.
1: Ja.
4: En dan heb ik nog een mededeling aan jullie.
1: Oké. Okay.
4: Want daar hoor ik niks over. Vandaag, 15 augustus... is in Ruinerwold de oldtimerdag weer van start gegaan.
0: Wow. Oh ja, daar ben ik een keer west.
4: Daar heb ik niks over gehoord.
1: Nee, nou dat is goed dat jij dat hem doet.
0: Is er ook niet in de aankondigingen west van morgen?
4: Nee.
0: Oh, nou dat is maar goed dat je dat nog hem doet. Want hij van oldtimers, dan moet je er echt naartoe vandaag. Ik ben er één keer west.
4: Juist, ik heb mijn vader staat op de oldtimerdag met een hele grote pipowagen, oftewel een camper.
1: Oh, mooi. Ja.
0: Wat leuk.
4: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is fantastisch. Nogmaals, ik ben er toen van mij een keer in Hamilton, dat ik op Chakmus. Je weet niet waar je ziet. Hoeveel en hoe uitgebreid op andere velden is. Overal ziet waar trekkers, auto's, brommers. Nou,
4: precies.
0: En door van Hol, moet je echt naar Runewald toe vandaag, want het is zeer de muilenweer.
4: Precies. En het is mooi weer om eventjes al die oude vehikels te kijken.
0: Ja jong, prachtig. En het lemmer, het draait allemaal. En iedereen wil daar wel graag wat van vertellen. Want mensen die besteden er heel veel tijd aan om die dingen op te knappen. En om ze draaiende te houden. Dus zeer de muiden weer.
4: Ja. En dan heb ik nog één ding tot slot.
0: Ja.
4: Volgende week ben ik zelf jarig. 22 augustus.
0: Nou, dat is hartstikke fijn.
4: En ik word 51, om het vast te zeggen.
0: We wilden je er niet naar vragen. Maar van harte gefeliciteerd.
1: Een mooie verjaardag gewenst alvast.
4: Dankjewel, Leonie en Harm.
1: Goed zo.
4: Dikstra.
1: Nou, mooi dat je hem belde, hem. En we horen elkaar vast nog wel eens een keer weer.
4: Ja hoor.
1: Goed zo.
4: Fijne dag ook.
1: Joe, dankjewel.
4: Doei.
1: Doeg.
0: Die oldtimerdag, dat is echt fantastisch.
1: Ja. Ja,
0: ik ben er toen heen en ik denk, oh, dat zullen wel een paar trekkers en een paar auto's. Ha, mijn jongen. honderden. En ik kwam al wiet van de veurden in de file.
1: Ja.
0: Voordat ik er überhaupt iets was op het... maar goed, hier in de wal zit in de tien. Dus ga er maar in. Je kunt vast van huis auto kwijt. En dan laat het je maar overkomen. Er is nog één beller.
1: Ja.
0: En wie is dat?
5: Ja, goedemorgen. Bedankt voor het inladen. Tjerk uit Veenhoort.
0: Wat, Tjerk?
5: Ja, mooi. Ik weet niet of het al in de mededelingen was, maar ik heb niet mijn verjaardag of zo, maar wel een mededeling. Vandaag de hele dag tot 4 uur is Nieuw Amsterdam Veenhoort één grote open markt met mensen met garageverkoop en opritverkoop.
0: Oh ja.
5: Dus als je een beetje de tijd hebt, dan kun je misschien goedkoop nog wat leuks scoren.
0: Ja.
5: We hebben wel een beetje vervelende omstandigheden. We waren om 9 uur, hadden alle spulletjes mooi buiten staan. Komt een dikke regenbui.
0: Ja.
5: En als ik op buitenradar kijk, dan komt er om 12 uur alweer heen. Maar ja. Goed.
0: Ja, dat is heel triestig, Tjerk. Want de meeste mensen willen heel graag regen hebben. Maar ja, hij is zucht van organiseren, dan wil je liever niet, hè?
5: Nou ja, we kijken nou naar onze spulletjes met één oog. En met het andere oog kijk ik een beetje in de lucht van, komt er alweer wat?
0: Ja.
5: Dus dan lukt allemaal wel. Maar ik wou toch wel even vertellen dat het vandaag tot 4 uur is in het hele dorp.
0: En dan kun je gewoon met je, moet je daar rondlopen met de auto rond erin, Tjerk? Wat is de bedoeling?
5: Ja, nou ja, ze rijden met de auto rond en ze fietsen hier langs. Maar ik ben gewoon particulieren en die hebben hun spulletjes die ze graag kwijt willen. Die hebben ze dan op de oprit zet of in de garage.
0: Lijkt me hartstikke mooi. Amsterdam Veenhoort kan niet missen. Het ligt stief aan elkaar. De school die ligt ertussen.
5: Ja.
0: En je kunt overal terecht.
5: Ja, prima.
0: Tjerk, dankjewel voor dit België.
5: Ik heb weer klandizie, dus ik ben weg.
0: Nou, doe je best.
5: Oké, jou mooi.
0: Ik kan wel zeggen, ik hoor bij Dreugel, maar eigenlijk meen ik er niks van. Ja, voor de markt is dat misschien beter, maar...
1: Ah ja, maar je kunt ook met de auto langs de markt, hè?
0: Ah ja,
1: meteen je kofferbak inladen.
0: Dan moet de boel maar in binnen zijn zo lang.
1: Ach, zo is het. Nou, en door met Ben wel weer aan het einde komt van het tweede uur Hamilton. Niet getreurd, we hebben nog een heel uur te gaan. Maar eerst gaan we een plek maken voor nice en reclame. En dan ben we zo bij jullie terug.
6: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
15: Hey Raymond!
16: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
15: Hey Raymond!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
18: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
19: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
20: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
21: Mama, ik verveel me.
22: Wil je naar Designer Outlet Ochtroep?
21: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
22: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
21: Flat voor de hele familie.
22: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
23: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
24: Hey Remo!
25: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
26: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
27: Hey,
25: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
28: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
29: vakantie!
28: ANWB en gaan.
30: Mam, waar is mijn zwemband?
31: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
32: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
33: AllSafe
34: geeft ruimte.
35: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
32: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
36: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
37: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
38: Goed, het is gelukt.
37: Wat is er gelukt?
38: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
37: Fluitje van een cent dus?
38: Nou, het was wel wat meer dan dat.
39: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Radio Drenthe.
40: Hemeltiet.
17: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Katrina and the Waves.
1: Katrina, ja.
0: Love, shine a light.
1: 8:08. Welkom bij Dadenuur. Hemelt ziet het lesuur van deze morgen alweer. Waarin wij ja, niet zo heel veel bijzonders meer hebben, maar wel proberen een belronde te doen. Er komt misschien nog wel weer appjes binnen. En we gaan ook nog met een muzikante bellen. Moet ik dat al vertellen?
0: Ja, dat mag. Nou, of hoeft niet. Misschien nog een verrassing.
1: We houden dat nog heel wat verrassing. We hebben elke week een aankomtalent. Of al iemand die al wat langer duurt. Maar dan bellen we je met als er aanleiding voor is. Soms wordt er een plaat gebracht of zo. Of met zo iemand ergens optreden.
0: En we vragen ook nog Hemeltips.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat hebben we ook altijd. Hemeltiet is natuurlijk een. Hamilton is opruimen en is redden om te zijn, de boel net iets maken. Wat rommel opruimen en zo. Daar heeft het wel een beetje mee te maken.
0: Ja.
1: Het gaat over slakken. Over gewone slakken en naakt slakken. Flinjoor was een gigantische plaat. Ik denk met deze dreugde dat je er waarschijnlijk niet zo heel veel last van hebt.
0: Nee, maar ja, als er de komende weken weer mooi gaat ringen.
1: Ja, dan ben je er zo weer.
0: Ja.
1: Maar wat doe je er tegen? En hij er ook last van? Of hij er. Ik heb me als niet wist dat hij er geen last van hebt. Tenminste, hij een beetje een tune hebt. Want zie vreet alles. Hoe pak je daar aan, die slakken? Pak je ze letterlijk aan? Of hij er een middellieveur?
0: Daar komen wij straks op. Ik denk dat er nog wel genoeg luisteraars zijn die door mooie Hemeltips voor hebben.
1: Dan kun je gewoon door de deur hebben, hè?
0: Ja.
1: Op 0592-33-1188. Daar kun je ook je appjes naartoe sturen.
0: Ja, en gewone appjes.
1: Wat te doen tegen slakken.
0: Zo is het. En dan gaan we hem luisteren naar de nijste single van Jeffrey Kuipers. 10 juli is de single uitkomen. En hij heet Veel te lange nacht.

0: Jeffrey Kuipers, veel te lange nacht.
1: Nou, ja. Ja, er zijn er verschillende mensen die de nacht wel erg lang vinden dat je moeilijk slapen kunt. Ik denk dat er komt dat hij de nacht weer iets die
0: frisser wordt.
1: Frisser
0: worden. De schoolgaande kinderen ook wel fijn.
1: Ja, is ook zo, die school begint weer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Niet alleen voor de schoolgaande kinderen, ook voor de schoolgaande meesters en juffen.
1: Ja, het is altijd wisselwerking, waar die geen slaap krijgt en ik ben wat zagrijnig.
0: Oh, ik kan er wel goed om slapen, hoor, om die warmte. Ik heb niet zoveel last van.
1: Nee, oké.
0: Ik leer al die honderden dingen zelfs.
1: Ja, meer hè?
0: Ja, echt. Als het zo warm is als zoals gisteravond.
1: Ja, hè?
0: Dan lig ik even, als ik nog helemaal aan het lezen ben, weer wat, dan lig ik zo half met één been het zo op de buurt. Maar als ik dan een poosje aan het lezen ben, dan denk ik, oh, nou, ik stap mijn benen eronder. Ik vind het erg fris. Nee, ik kan heel goed tegen de warmte als ik moet slapen.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat heb ik ook graag wel. Ja. Maar wij slapen wel in een laken. Gewoon alleen maar een laken.
0: Ja, nee, dat is mij te dun.
1: Ja, hè?
0: Ja. Oh. Ja. Ja, dat dus.
1: Ik denk van... ik heb nog toch nog een die graag feliciteren wil via de radio. Dat kan dat nou. En hij wat te vertellen heb, zoals Tjerk die belde van het Feyenoord, omdat er een garageverkoop is vandaag in Feyenoord in Amsterdam. En dan kan dat ook. Misschien met er wat meer plekken voor zulks georganiseerd worden.
0: Ja, of de aankondiging van de oldtimermiddag in Runewold.
1: Nou ja, ook weer zoiets.
0: Dat kan ook allemaal.
1: Ja, heel veel berichten komt dan van de Veurtenbinden, die Giet Wimmers, maar ik zal even in de agenda oplezen. Maar ja, sommige dingen, misschien dat mensen er ook niet aan gedacht hebben om even dat aan RTV Drenthe te melden, dat kan dan alsnog in Hemelvliet. 0592 33 11 88.

0: Everyone's a winner. Hot chocolate.
1: Ja, om, die gaan we weer kringen. Als het straks weer najaar wordt en winter.
0: Ja.
1: En dan neem hot chocolate. Vind ik zo lekker.
0: Ik kun je het nog haast niet vast.
1: Oh, dat lust me nou ook bij trouwens.
0: Gisteren 35 graden prijs hier. En hier de zuurlaadmelk.
1: Maar. Oh, maar vind ik zo lekker. Hè? Ja. En dan neem een beetje van die marshmallows erin. Die dan zo lekker smelten.
0: Ja, en dat moet je dan... Ik denk altijd dat het heel typisch Nederlands is. Hè, maar,
1: warm chocolademelk?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee, we waren vorig jaar in de winter rond de jaarwisseling in Finland.
1: Ja.
0: Vroeger 30 graden. En dan ga je langlopen met een kooi bij zo'n hutje ergens in het bos. En dan verkoopt ze gewoon warm chocolademelk.
1: Ja, jongen,
0: heerlijk.
1: Lekker.
0: Ja,
1: oh, ja, de kerstman drinkt dat toch ook?
0: Zeker.
1: Nou.
0: Die leeft erop.
1: Precies. In de nacht dat hij in zijn aardappelslees zit, krijg je hem zo'n kopje warme chocolademelk mee.
0: Nog iets, hè?
1: Ja.
0: Die kan hier later maar afreizen. Zoveel energie zit erin.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou goed, mooie proost op zo'n sliet en zomerse dag.
1: Ja. Goed, wij hebben een oproep dan voor de belronde 0592-3311-88. En we hadden het ook al even gehad over onze hemeltips. En toen hebben we gezegd van, wat kun je nou eigenlijk doen ting slakken? Als het heel droog is, dan heb je geen slakken in de tunen. Maar als het weer wat natter wordt, dan komen al die slakken. En die wil je natuurlijk niet in je tunen en vooral niet in je moestunen hebben. En volgens mij hebben we een beller die door raad met wet. Goedemorgen, met wie?
2: Ja, goedemorgen, met Bert Schipper uit Hogeveen.
1: Mooi, Bert.
2: Ja, mooi. Kwik en kwek, eenden. Er was van de week een programma voor. En er was een vrouw die had heel wildtuin. En die wilde geen bestrijdingsmiddelen gebruiken.
1: Ja.
2: En die dahlia's, die waren dit jaar niet aangevreten, omdat ze loopeenden had gekocht.
1: Oh.
2: En die zijn heel gek op slakken.
0: Ja.
2: Die pikten alle slakken. Ja, wat ja. Je met je 30 jaar lang loopt naar Finland, dat kan toch helemaal niet.
0: Hoe zeg je dat?
2: Ja, met 30 jaar aan een langlopen geweest.
0: Min 30. Het was min 30 graden op een zeker moment. Hè.
1: Maar ja, dat was niet deze zomer, hè? Nee, dat was al van het winter.
0: Dat was rond de jaarwisseling.
2: Oh. Ja, nee, ik denk, we geven je Alzheimer of zo. Maar loopeenden.
0: Ja, maar dat, dat klopt, ja. Loopeenden, daar heb ik ook wel eens gehoord.
2: De fleseenden, Aziatische eenden, zijn die een die hebben een lange nek en die lopen zo rechtop.
0: Ja.
2: En die zijn, ja, ja.
1: Ja, dat ben van die mooie. Ik vind ze prachtig, die loopingen.
2: Ja, ja. En ze vinden dan delicatessen slakken.
1: Oh, nou.
2: Dus ze zeggen ook wel kallebakkoos en zo, maar dat is.
0: Maar goed, heel veel mensen hebben denk ik misschien ook niet de tuin daarna hem doorlopen in last te laten. Maar als je van de roemere tuin hebt, is dat wel het overwegend weer misschien?
2: Dan, ja, ja. Ja. Kijk, een kleine tuin heb ik er wel matig vrij doen. Of met kallebakkoos. Maar als je een grotere oppervlakte zet, dan kun je loopeenden.
0: Ja, nou, dat is een goede tip. Loopeenden.
2: Okay.
0: Nou, Bert, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Misschien met nog meer tips. Hij zegt van, nou, ik heb geen zin om er toch al één bij ons te hebben. Overigens heb ik eens een keer een prachtig verhaal gehoord van iemand die voor zijn beide dochters twee hele lieve jonge eendjes kocht in de tuin. En die geluiden, bleef maar geluiden, dat bleek gazen te winnen.
1: Oh.
0: Er was er niet zo, dan pos je niet zoveel, ook niet alleen maar slaken, maar ook geen groei meer. Dus ja.
1: Nee, precies.
0: Maar goed, dat is
1: goed, ze waren voor de dochters, niet voor de slaken, toch?
0: Nee.
1: Ja. Goed, wij hebben nog meer bellers. Ik weet niet of dit voor de slaken is of voor iets anders. Maakt niks uit. 0592-3311-88. Wie hebben wij aan de lijn?
3: Rika van de Meer.
1: Mooi, Rika.
3: Mooi. Zeg maar, dat zeg ik met die slakken op mijn mensen. Want ik heb de hele bar vol met bloempjes. Maar dan doe ik een plastic beker met wat bier erin.
1: Ja.
3: En dan die in de grond graapt. En als je net op groene hoogte is, dan moet je kijken hoeveel slakken hij vervangt op zo'n nacht. Je bent weggeschoten daar, maar ja.
0: Dat doe ik ook altijd, Rika. Net zo in de moestuin op een paar plekken.
3: Ja, en gewoon een paar beker. Die is nou, het wordt echt, hoor.
0: Is dat een fantastische dood? Hè?
3: Ja, nou goed droog, hè? Daar ben je nog meer.
0: Mooi verzoek met een bier, of wil je nog meer?
1: Hey, en een bierstorm. Mocht ik aan de drank bezwijken?
3: Nou, ja, ik heb ze nooit meer een zing s'nachts, hoor.
0: Nee, maar dat zingen is er ook wel hoog genoeg over. Maar, nee, maar dat is inderdaad een goede tip. Daar kun je enorm veel slak mee vangen.
3: Ja, absoluut.
0: Moet je wel iedere keer elke dag een beetje verversen?
3: Ja, je moet gewoon in de wc en gewoon deurspoelen, hè?
0: Oh ja, dat kan ook. De slak is
3: gewoon deurspoelen. weer weg is.
0: Het is mistwater en zit geen botten in, dat scheelt.
3: Dat scheelt.
0: Ja. Nou, goede tip, Rika. Gewoon potjes met bier en dan de ingang op maaiveldhoogte, zeg maar. Dat ze er zo in rollen
3: kunnen. Bier is er genoeg.
0: Ja, ja. Kost je hem een flesje bier, maar nou ja.
3: Nou ja, daar rijdt weer over, ja.
0: Er zit 44 flessen in de krat, dus dan ging je meer of minder.
1: Nou, bedankt voor deze hemeltip.
3: Jo.
1: Doeg. En we hebben nog meer bellers.
0: Radio Drenthe, goedemorgen.
4: Hey, Harm, Hans Holstein, goeiedag.
0: Hans, goeiemorgen.
4: Als je bloemen, met name planten, en die zet die in potten, wordt een krul op ze, dat is een emmer, zeg maar.
0: Ja.
4: Dan kunt die slakken er slecht tegen omhoog komen. Dan komt het ding er regel aan en dan stuiten ze voor hem.
0: Goed, dat zeg je waar.
4: Die tip heb ik gekregen en dat werkt redelijk goed.
0: Ja, ja, ja. Ja, dan moet je
4: al hier... Van al dat spul waar slakken, weet ik veel hoe dat goed allemaal is, waar slakken gekker ben. Ik heb zijn potten staan of in Emmers, waar zo'n potten waar zo'n krul op zit. En dan komt ze niet dingen omhoog.
0: Nee, precies. Dan moest, ja, je kunt niet iemand ronsen.
4: Nee.
0: Maar wel een flinke krul weer, denk ik, Hans.
4: Oh, emmer.
0: Ja,
4: emmer. Je hebt van die grote bloempotten of van die... met een centimeter grote die ran, ja.
0: Ja, ja, nou, dat is een mooie tip.
4: Ja.
0: Kijk, hij slaat planten in de tuin, hebben hij er niet veel aan, maar
4: dan moet je in emmer zetten.
0: Ja, ja, dat kun je doen. Gewoon in emmer zetten, dat zeg ik maar. Nou, dat
4: wordt... worden voor alles dat verboden in potten en in bakken en zo.
0: Ja, ja, eigenlijk, ja. Dat is wel de mode, hè?
4: Ja.
0: Ja.
4: Nou,
0: Hans Holstein, dank je wel voor de mooie tip.
4: Groet, hè? Jo,
0: ja, mooi.
1: Hebben we nog meer tips of bel je ergens anders voor? Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
1: Met wie?
5: Jenny.
1: Ach, mooi Jenny, nog een keer. Nou bel je denk ik wel voor een slakkentip, of niet?
5: Ja. ik heb een niet zo'n grote tuin, dus ik hoef er geen eind in te zetten. Maar ik heb, het eerste zo'n zocht ik ze allemaal op, soms. Ik weet niet hoeveel in de potten, en die gooide ik voor. Terug in de potten met bieren doen, en dat vind ik zo smerig.
0: Oh. Ja, het is niet... ja, het is niet lekker, maar het helpt wel.
5: Ja, het helpt wel, ja. Maar ik heb nou slakkenkorrels hier. De vogel die wel gewoon pikken kunt, dat is niks. Die doe ik erin. Ik weer een keer een steen op. Nou, je weet niet hoeveel slakken er zonder die steen zijn. Ik denk, man, dan gooi je er weer af.
0: Ja, ja, ja, ja.
5: Er rijdt mij alle bloempjes op.
0: Ja, en dan moet je keuzes maken, of slakken of bloempjes.
5: Ja. Dat is niet gooi voor de bloempjes,
0: ja. Dat het beheer, hè?
5: Ja.
0: Dat moet je keuze, maar... Nou, mooi tip,
5: Jenny. Maar dat doe ik
0: dan. Ja, gewoon slakenkorrels.
5: Ja. Nou. Ja, goeie, hè? Die is niet voor de
0: vuur. Nee, precies. Je moet niet meer echt vergif beginnen. Maar ik denk dat er op biologische basis... is het vermoorden van alles te krijgen, dus...
5: Ja.
0: Prima. Nou, Jenny, dank je wel.
5: Een keer
1: goeiedag.
0: Ja.
1: Doei. En we nog een beller. Goedemorgen, met wie?
6: Met Eva?
1: Ja?
6: Ja? Ja.
1: Ik kan je niet zo goed verstaan.
0: Ik heb je naam niet goed gehoord.
6: Ja, ik kom ook niet. Ik
0: ben niet Vogelzang. Vogelzang, weet je.
1: Ja.
6: Ik ben eerder als Israël en die hadden slaan. Dan zeg je ook niet. Papa Kruppenshout. Dan gooi je dat over daar.
1: Ja.
6: En dan ben je straks een groot fiets. En dat doe ik dan wel als het nodig is. Doe ik dan gewoon kruppenzout. En dan gooi ik erover daar.
1: Op alle slakken zout leggen.
6: Ja, precies.
1: Ja.
6: En dan ben je ook zo weg. Dan heb je ook geen nieuw weer.
1: Oh, is dat zo?
0: Oké.
6: Okay. Ja, dat is dan heel oud gebruik.
1: Ja.
0: Die verschrompelt denk ik. Maar dat zag natuurlijk het vocht er allemaal uit.
6: Ja, ik ben zelf
1: wat
6: tachtig
1: geweest.
6: En
1: als kleinkind was ik altijd op de klappen.
6: Ja,
1: precies. Nou, hartstikke goed. Bedankt voor deze tip.
6: Ja, en het is ook niet zo'n nieuwe tip, hè?
1: Nee, dat is ook zo.
0: Het kost niks voor waar.
6: Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Dank je wel.
0: Als ik trouwens kiezen mag tussen iemand opdorende zout of verzoet met een bier... dan was ik wil me wel wat keus, maar...
1: Als je zelf slak waren.
0: Als ik zelf slak was, ja. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Tot zover onze hemeltips. Als je nog tips hebt, slak. Je kunt ze altijd nog een deur appen. Of misschien later nog een deur belden. Maar nog gaan we luisteren naar Leanne Rimes met Can't Fight the Moonlight.

0: jazzpolitie met liefdesliedjes. Dat mij altijd denken aan dat wij als scholieren hier bij RTV Drenthe met deun aan denken en doen.
1: Oh ja, denken en doen.
0: Dat was de scholierenquiz. En toen zat ik op de middelbare school. Dat is nou het Carmel College, wat toen het KDC was. Gingen we hier met een groep hier naartoe. En dan werd dit lied hier een stukje van draaien en dan moesten we dat afmaken. Ik wist antwoord bij, maar ik duurde niks te zeggen.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Ja, ik
0: heb was vaker noemd, hè?
1: Ik
0: heb
1: het
0: vaker over gehad.
1: Ja, voorsteld, maar je was inderdaad een heel bleu richting.
0: Ik dacht echt van, als ik moest mijn naam zeggen. Ja, dat moest dan wel, want alle scholieren die in de studio zaten, die moesten hun naam zeggen. En toen kwamen al die vragen. Ik wist natuurlijk niet overal antwoorden op, maar er waren wel vragen waar ik wel het antwoord op wist. Maar ik denk, als ik op die knop druk,
1: dan moet ik wat zeggen.
0: Dan moet ik wat zeggen.
1: Nee, hè?
0: Nee. Oh, nee.
1: Opkom.
0: Dat doen we nu. Gelukkig is dat veranderd.
1: Gelukkig is dat. Ja, is dat allemaal ten goede gekeerd?
0: Ja. Nou ja, goh. Daar ben de mening misschien over verdeeld. Maar ja, dan kun je de radio altijd nog uitzetten, hè?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja.
1: Ik kan me niet voorstellen dat door de mening over verdeeld bent.
0: Ja, goed.
1: Maar wij hadden over een glibberig probleem. Het slakkenprobleem.
0: Het glibberig probleem.
1: Ja, heb jij wel eens slakken eten? Zelf wel eens slakken eten?
0: Nee,
1: trouwens?
0: Ik heb ze wel eens bij de supermarkt.
1: Escargot.
0: Ja, precies. Ik heb ze wel eens bij de supermarkt in diepvrieszieling.
1: Ja.
0: In een Duitse supermarkt in Nederland.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb ze nog nooit eten. Jij dan?
1: Ja, ik heb

0: spel
1: die
0: uit het slakkenhuis trekken.
1: Net als ben gaan halen, die haal je ook de dappen eraf. En dit moet je ook even eruit trekken. En dan krijg je zo'n...
0: Ja, maar het idee.
1: Ja, dat is het. Het is het idee.
0: Kun je dat loslaten, dat idee?
1: Ja, dat kan ik wel loslaten.
0: Ja, ik niet. Ja.
1: Nee, hè?
0: Nee, dat kan ik niet.
1: Nee, ja, het zit heel vaak tussen de woorden.
0: Ja.
1: Wat ze in sommige landen eten, waarvan wij zeggen van gaat, wat hij daar eten wil.
0: Ja.
1: Ja, het is het idee.
0: Ja, precies.
1: Muskusratten is een mooi voorbeeld, vind ik altijd. De man, de dier heeft zijn naam niet meer. Een rat. Mm. Ja, hij liet ook een beetje op dat wat lange steert. Even zo. Maar het is helemaal geen rat in de zin van een broen of een zwarte rat. Of zo. Het is puur een planteneter. En als je ding vangen wordt, je kunt ze prima eten. Er wordt ook wel waterkonijn noemd. Hè,
0: wat klinkt, staat er vandaag op het menu? Muskusrat.
1: Ja, ja. Oh, lekker.
0: Op een bedje van...
1: Ja, op een bedje van watermunt.
0: Ja. Nee.
1: Niks mis mee. Maar dit...
0: Heb je dat ook wel eens eten?
1: Wat?
0: Muskusrat.
1: Nee, dat heb ik nog nooit eten.
0: En haggis dan? Haggis, wat is haggis ook alweer?
1: Dat hebben we in Schotland gereden.
0: Nou.
1: We waren een aantal...
0: Is dat niet een of andere de schapenmaag of zo?
1: Ja, dat is een gerecht met lever. Onder andere. En dat wordt in een schapenmaag... Wordt dat kookt en dat wordt dan weer kookt, maakt er nog niet zijn plakken van.
0: Oh ja.
1: Het heeft een hele sterke smaak. Ik moet eerlijk bekennen, het heeft niet mijn voorkeur.
0: Oh god, ja.
1: Ja. Nou, dan wordt die schapen maken eigenlijk als een soort worstvel gebruikt.
0: Ja, juist.
1: En dan komt lever, ik weet niet wat er allemaal nog meer door doet. We waren toen in Schotland. Bij een bed and breakfast een week was. En Eileen was onze gastvrouw. En die huil van koken, die vond dat prachtig. En zij was ook een Schotse van Roeshoed. Hij kwam van Zuid-Engeland. Maar Eileen was een Schotse en die zegt... ik wil ook, zolang jullie hier bent, ook een keer... de echte Schotse keuken aan jullie laten proeven. En er was ook nog wat meer bij, maar ook haggis.
0: Mm. Ja, de studeer is een typisch... Nee, sorry, haggis is een type vleesgerecht gemaakt van schapenhart, schapenlong en schapenlever. Ja. Vermalen met dierlijk vet, reuzel, ui, havermout, peperzout, kruiden en bouillon. Nou ja, dat laatste, dat klinkt me allemaal prima.
1: Ja.
0: Maar al die organen...
1: smaak eraan.
0: Ja.
1: Gooi eens even in Nederland een paar snet kookt, dan komt de zwinepoorten deur, ik noem maar wat.
0: Ja,
1: maar dacht je waar je aard naar die frikandello waren?
0: Ja,
1: dat
0: weet ik wel.
1: Er wordt van alles vermaald.
0: Ja, dat weet ik wel, maar...
1: Het is het idee.
0: Het is het idee.
1: Ja.
0: Maar als je die plaatjes ook ziet, dan sorry, maar haggis, nee, dat zat er niet smakelijk uit. Sorry, snet zat er hartstikke smakelijk uit. Een frikandel, die lust ik ook graag.
1: In Schotland...
0: Kijk dan.
1: Ja, en zoals in IJsland ook. Op heel veel plekken kun je niet als wat schapen weiden. Veel meer kun je er niet. Dan kun je ook geen graan verbouwen of zo. Mm. Zo'n schaap kan door van vreten, die kan het omzetten in vlees. Mm. En er werd natuurlijk vroeger niks weggooid.
0: Nee.
1: En dus ook de organen en de kap en zo wordt gebroekt, uitkookt. En, ja,
0: ogen, eten ze ook wel.
1: Ja, als je mag, ja.
0: Lekker, schaapoogie.
1: Ja, lekker, ik vond het niet echt lekker, maar... Er komt misschien ook wel... Er wordt toch vaak van wat oude schaap gebroekt misschien.
0: Heb jij ook schapen oog eten? Hè?
1: Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet waar Eileen...
0: Kijk je van uw bord aan, ja.
1: Eileen, dat moet er
0: nou aan. Doe nou niet.
1: Het was wel hekkers. We hebben er wat stukje van proeven. Ik bedoel, ik heb wel eten, maar... Ja, ik heb ook liever gewoon biefstukje of een schnitzel. Maar slaan ze hier, dan moet je gewoon proeven en eten. Nou, maar.
0: En als je die haggis dan op hem, dan zingen de Nolan Sisters in... I'm in the mood for dancing.

0: De Nolan Sisters, die waren in de mood voor dancing. Niet nadat ze hekken zitten hadden, misschien. Maar.
1: Nee, jij zit en dan moet je hem Schotse whisky erachteraan drinken, want dan brand je alles weer door. Anders was hartstikke
0: ziek. Ja, dat is dan wel een mooie combinatie, ja.
1: Ja. Goed, we hebben nog heel wat appies binnenkringen. En ook helemaal tips. Want we gaan het over slakken in de tuin. Wat moet je door aan doen? Nou, Jolanda Huisman die appt een schaaltje met bier neerzetten. En dan kregen we nog een appie binnen. En dat is een appie van Ria Dijkstra. Want dat zal vast de Ria Dijkstra weer die net een prijs van nef. De tuin niet te veel opruimen, want ik krijg egels in de tuin. En die eten slakken.
0: Mm.
1: Ah, oh, dat is ook een mooie tip. Een vriendelijke tip, vind ik dat.
0: Dan kunnen die slakken zo bij ons wel schetterig eten. En slakken zoveel zaden vlinden, hoor.
1: De egels.
0: Ja. Ja, zoveel slakken. Ja, die egels, ja. We hebben inderdaad altijd wel egels in de tuin.
1: Oh. Hallo, in antwoord op uw vraag over slakken in de tuin, doe er maar koffiedik in, dan verdwijnen ze als sneeuw voor de zon.
0: O ja, dat is ook een goeie tip. Heb ik ook al eens eerder gehoord.
1: Ja. En de kippen ertussen lopen, want die ben er gek op, zegt Robert. En hier zegt nog een koffiedik is overal goed voor slakken, mieren enzovoort, en het kost niks.
0: Nee.
1: Nee. Als je koffie drinken, dan kost het inderdaad niet wat extra's.
0: Je gewoon in de tuin om de border zijn waar je geen slakken hebben wilt.
1: Ja, en Geesje die stuurt naar goeiemorgen. Voor slakken kun je schapenwol gebruiken. Dat leg je op de bodem van de grond waar je de groenten en de planten hebt staan. Groetjes van Geesje Drenten. En dat stuurde nog een. Ja, want even kijken. Waar heb ik dat appie nou staan? Weet niet meer. Maar goed, kom zo wel op. Fijn dat jullie weer herenigd zijn, zegt Hille. Nou, dat is ook zo. En dan wil ik nou mijn mam nog even feliciteren. Zij is aanstaande maandag, 17 augustus, jarig. Gefeliciteerd van Jans en Ali, Laura en Wilco, Mark en Noah en Arjen. En dan, kijken. Ik heb een Afrikaanse reuzenslak. Oeh, ja, dat is ook een mooi groot beest. En we hadden het nog over meer hemeltips, maar zout erop gooien en bierdoppen erbij leggen of cacaodoppen?
0: Oh.
1: Nou, dat weet ik niet. En toen gaan we het over delicatessen en een beetje gek eten. En nou stuurt Anita oesters. Leonie, iets voor jou vanavond in plaats van frikandel. Nou ja, goed.
0: Ja.
1: Ik heb nog nooit oesters eten.
0: Nee, rauwe oesters heb ik ook nog niet. Ja.
1: Ik ben wel nieuwsgierig.
0: Ja. Ik ben wel gek op een zoldering.
1: Ja, precies.
0: Dat is ook rauw.
1: Ja.
0: Het schijnt wel lekker te weten. Ik heb het nog nooit
1: gehad. Nee, en dan stuurt Agnes nog...
0: De
1: film
0: die denkt van Mr. Bean, die ook...
1: In het restaurant en alles restaurant, in die situatie stopt?
0: Nee, maar die vrouw ook... Als je buurman begon daar hoesten zitten, dan ging hij dat ook doen.
1: Zo.
0: Maar dan worden de bloedsen niet goed te wezen.
1: Is ook zo. Is ook zo, dat is veel meer, ja. Agnes die stuurt nog van, ik heb rendierbalden eten in Noorwegen. Ze waren super lekker. Heb je dit ook in Noorwegen eten, Harm?
0: Nee, we hebben in Finland hebben we wel rendiervlees uit. We hebben een stiek van rendier. Het was erg lekker.
1: Mm.
0: Rendierbalden heb ik, bij mij weten, nog nooit uit. Maar, ja, gewoon,
1: maar heb je dan rendier gehad of eland?
0: Nee, dit was rendier.
1: Rendier, oh ja.
0: Ja, eland ook wel eland eten. Ja, dat is ook...
1: Nou, Agnes die zegt, het is een echte lekkernij in Noorwegen.
0: In Noorwegen en Zweden heb je heel veel mensen die jagers die door één keer per jaar een eland schiet. Of in groepsverband. Hè. Er wordt heel streng op toekeken. Er wordt een telling gedaan en er mag dan zoveel scheuten worden. Maar er zijn heel veel mensen die hebben gewoon de vriezer vol met elandvlees.
1: Ja.
0: Die eet zwinters en bijna niet anders.
1: Nou, ja. dat is nog een mooi verhaal. We waren op vakantie in Zweden. En toen gingen we met de kinderen naar zo'n parkje waar je eland kunt zien. Want we hebben ze niet in het wild zien. Ga je hem naar zo'n parkje waar je eland kunt zien? Nou, hartstikke mooi. En er was ook een museumpje bij. En dan kon je naar binnen en dan zie je direct een filmpje van hoe de elanden slacht worden. Ja. Dus eerst bekijk je ze mooi hem door in levende lijven. Dan zie je een filmpje van hoe ze slacht worden. En in een winkeltje was elandvlees te koop.
0: Ja. Ja, maar dat is...
1: Ja, dat weet ik wel, maar van...
0: Ja. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen met toch helemaal... Die hebben nog niks meer met. Want vlees is een product wat je in de winkel haalt, mooi verpakt.
1: Ja.
0: En terwijl van nature is dat natuurlijk iets waar je als mens achteraan rennen moet. En waar je vangen moet en schieten moet en slachten moet.
1: Ja.
0: Dat is natuur.
1: Van de oertiet nog.
0: Maar ja, dat heel veel mensen dat niet meer hebben, dat snap ik ook wel.
1: Ja. Nou, dan hebben we nog een appie. Vandaag en morgen kan men genieten van het klassiek festival in Veenhuizen. Veel is buiten en meer dan de moeite waard, laat je verrassen. Dat appje kregen wij van Corneel. En dan hebben we nog... Goeiedag, Im. Ten eerste wil ik de groetjes doen aan mijn moeder Ali Hartman. Ten tweede, wat staan jullie er mooi zomers op? Nou, dankjewel. Dankjewel. En ten derde, heeft Harm nog nadacht om zijn tekening die onder het programma te bundelen? Groetjes van Gerrit Hartman.
0: Ja, nee, dat heb ik, maar we hebben er wel iets over gehad. Maar ah, jongen, dat is een gemagel. Hè. Hier staat ook allemaal cijferies en naam bij op. En ja, wat niet. Ik vind het niet de moeite weer omdat... Ja, misschien hij is allemaal bundeld had in de afgelopen 20 jaar. Hij heeft wel hier een bijzonder boekwaardig aan.
1: Ja. Nou, dan hebben we nog één appie. Harm en Leonie, lusten jullie ook mosson? Dat is zo lekker, vind ik. Het moet wel lekker klaarmaakt worden met een beetje wijn, groenten en kruiden.
0: Heerlijk.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik vind het ook lekker.
1: Dat heb ik ook nog nooit eten.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, dat vind ik dat wel, ja. Ja, dat is hartstikke lekker.
1: Nou.
0: Een aanrader.
1: Nou, hartstikke goed. Dat is weer een hemeltip van Harm Dijkstra.
0: Ha, nee, die heb jij nog op de... Iemand...
1: Oh ja, nee, dat is zo.
0: Ja, nee, ik beaam het alleen maar dat het lekker is.
1: Dan is het een goede tip van Derkie. Nou, door met de appies, Ben West. En dan kunnen we nou luisteren naar Solitary Man van Neil Diamond.

0: Diamond, die sleurt deze bijna drie uur durende Hemeltiet Oet-zending af. Bedankt Jeroen Mulder voor het doen van de techniek.
1: Ja.
0: Leonie, bedankt voor het te presenteren weer.
1: Ja, ik heb het weer heel graag gedaan, want het was weer gezellig.
0: Het was me een waar genoegen.
1: Samen met Harm Dijkstra. En volgende week ben we er weer met een nieuwe Hemeltiet.
0: Ja, nog altijd met de zomerse jas aan.
1: Met de zomerse sferen.
0: We hopen dat er in een tijd wat water vallen is en dat het iets minder droog wordt.
1: Ja, precies. En Neil Diamond sleurt hem niet helemaal af, hè?
0: Oh nee,
1: we gaan nog heen plaat draaien.
0: We doen
1: het. Gaan we eruit.
0: We wensen je een goed weekend en wat ons betreft tot aan de week zaterdag.

0: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
0: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Flat voor de hele familie.
0: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hey Raymond!
10: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien
12: uit.
11: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hey, Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
13: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 12 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
16: Zo.
5: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
16: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
17: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
18: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress. Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
20: eSIM. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
23: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
24: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
26: Goedemiddag, mijn naam is Johan Bos en dit is het laatste nieuws uit Drenthe. Op het Boerenrockfestival in Drouwenemond is gisteravond een bezoeker zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de organisatie gebeurde het ongeluk niet tijdens een van de races op het festival, maar in de zogeheten rennerskwartier. Daar mag alleen stapvoets gereden worden en daar hield de crosser zich volgens de organisatie niet aan. De grond bij een distributiecentrum bij Oranjedorp heeft geen archeologische en historische waarde meer. De grond raakte in 2024 in opspraak toen de gemeente Emmen tegen de regels in goedkeuring gaf aan de bouw van het distributiecentrum. Gevreesd werd dat daardoor bodemschatten uit de steentijd verloren gingen, waarna er aanvullend onderzoek kwam. Nu is duidelijk dat de grond te verstoord is voor verder onderzoek. De archeologische schatten zijn daarom volledig verloren en het distributiecentrum staat al zo'n 2 jaar leeg. Jorinde van Klinken is in het Engelse Birmingham Europees kampioen discuswerpen geworden. De 26-jarige atlete uit Assen kwam tot een afstand van 67 meter en 67 centimeter. Eerder deze week won ze ook al zilver bij het kogelstoten. Het is voor van Klinken haar eerste gouden medaille op een groot eindtoernooi. En 3 personen zijn aangehouden op verdenking van oplichting in Emmen. Ze kwamen langs de deur bij een woning en deden zich voor als politieagent. Er is iets buitgemaakt en diezelfde dag ontving de politie nog 7 meldingen van andere Emmenaren die telefonisch zijn benaderd door nepagenten. Of de 3 verdachten ook achter deze telefoontjes zitten, is de politie nog aan het uitzoeken. 2 weken geleden zijn er ook al 4 nepagenten aangehouden, toen uit Emmen en Emmen-Kompaskuum. En dan gaan we nog even naar het weer. Hier in Assen miezert het al de hele ochtend. Gert, hoe zit dat in de rest van de provincie?
27: Ja, verspreid over de provincie komt er wat regen voor. Het zijn de restanten van een paar regen- en onweersbuien die actief waren boven het westen van Nederland. Die liggen nu boven Drenthe. Ze lossen wel voor een deel op, hoor. Maar het is wel bewolkt. En dat maakt nog wel uit. Gisteren natuurlijk die hele hoge tropische temperaturen. Maar nu, Coevorden was een van de hoogste tot nu toe met 21,7. En welkom regen. Assen, Diepstroeten, die staat op 4 mm. Roder Esch, die zat op 3,5 mm. En de rest van de middag dus verspreid een enkele regenbui. Misschien dat dat ze eind van de middag ook wel weer lokaal een onweersbui ontstaat. Hangt een beetje van de temperatuur af. En die temperatuur is wel een beetje onzeker. Als het bewolkt, ja, dan is het 21 tot 23 graden. Maar als de zon er even bij komt, dat kan plaatselijk gebeuren. Dan zou het nog 24, 25 graden kunnen worden. En dat verlaatste vooral in het zuidoosten van de provincie. Met een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting. En vanavond in het oosten misschien nog een bui. Vannacht blijft het droog. Koelt af, 12 tot 14 graden. En morgen zon, wolken, stapelwolken. Die gaan hier en daar wat samenklonteren. Blijft morgen denk ik op de meeste plaatsen droog. En temperaturen dan ergens tussen de 21 en 23 graden. En dan vervolgens een maandag met een enkele bui. In de nacht van maandag kunnen trouwens ook een paar buien vallen. En maandag overdag ook een enkele bui. Vooral in de ochtend met temperaturen van 21 tot 23 graden. Maar dan dinsdag, woensdag en donderdag, dan komt die buienkarrusel meer op gang. Dus meer buien. Soms misschien zit er wel een keer onweer bij. Temperatuur in de middaguren 21 tot 22 graden. Ook af en toe zon. En omdat het buien zijn, denk ik dat we ergens tegen donderdagavond de ene plek best wel een flink aantal millimeters heeft gehad. En de andere plek wat minder. Maar al met al komt er toch een lichte verbetering in de hele droge situatie.
26: Ja, de paraplu kan weer van zolder gehaald worden, hoor ik al. Gert Voerman, ja. Bedankt voor de update.
27: Oké. Okay.
26: Tot zover het Drentse nieuws. Meer lees je uiteraard online in onze app en op rtvdrenthe.nl.
0: Het beste van

0: De Rolling Stones. Uit het najaar van 1981. Start me up.
1: De Drentse Doezend.
2: Het beste van de Drentse Doezend.
3: Met Jeffrey Verdel.
0: Ja, ja. Daar zijn we weer. 15 augustus alweer. En zo naderen we zo langzaam maar zeker ook alweer het einde van dit mooie zomerspektakel. Het beste uit de Drentse Doezend. 5 jaar Drentse Doezend alweer. Speciale editie dus deze hele zomer lang ben ik al bij je. En dat doe ik met ontzettend veel liefde. Om jou eigenlijk de platen te presenteren waar jij ooit een keer op hebt gestemd. Want dat is eigenlijk wat het is tenminste. Als die dan uiteindelijk de lijst heeft gehaald. Hè, dat is wel een belangrijke toevoeging daarbij. Hè? Dat je wel ook een plaat, nou ja, dat die daadwerkelijk thuis heeft gehaald. Want alle platen die je hoort, die hebben ooit in de Drentse Doezend gestaan. En vaak ook wel meerdere keren hoor. Zoals deze van de Rolling Stones, zou ik willen zeggen. Maar nee hoor, 1 keertje stond hij erin in 2023 op 997. Dus ook nog echt op het randje, dat is wel wat het is. Ja, zometeen springen we natuurlijk ook weer op de fiets. Dat vind ik normaal al leuk, maar deze zomer extra leuk. Want we maken een rondje door Nederland. En ik weet niet of je het nog weet van vorige week. Maar we zijn in het puntje gebleven. Zo'n beetje haaks op onze eigen provincie. Namelijk in Zeeland. En dus, en dat moet ik wel, want het is al bijna eind augustus, vinden we zo langzaam maar zeker ook weer de weg naar boven toe met ons rondje Nederland. En komen we aan het einde van deze maand weer terug hier in Drenthe. Dat allemaal straks. Eerst muziek uit de Drentse Doezend die je af en toe kan verrassen. Want deze plaat, die staat gewoon al elk jaar in de lijst. En toch een beetje misschien onbekend, misschien ook wel niet. Want ja, elk jaar in de lijst. Vorig jaar op 618. Coldplay.

0: CCR. En nou, misschien wel hun grootste, of in ieder geval een van de grootste, Fortunate Son. En daarvoor, ja, ik deed een beetje warrig, misschien wel bekend, misschien ook niet. Maar dat komt eigenlijk omdat Clocks van Coldplay misschien niet eens zozeer hun allergrootste hit is geweest. Als je dan stemt op Coldplay voor de Drentse Dozen, dan zou je verwachten, nou, weet ik veel, sowieso natuurlijk Viva La Vida. Maar Clocks staat normaal gesproken niet per se op iedereens lijstje. Maar toch wel blijkbaar. Ja, zo word ik dan toch weer verrast. Coldplay, Clocks hoorde je dus voor CCR en Fortunate Son.
1: Rondje Nederland.
0: Ja, ik dacht, dat zet ik dan toch even recht. Hè? Dat warrige verhaal van mij ook altijd. Maar, dit is niet warrig hoor, want ik ga het je nog een keertje uitleggen. We zijn begin juli op de fiets gestapt voor ons rondje door Nederland. 12 weken lang hier het beste Ute Drentse Duizend op Radio Drenthe. En dus ook 12 provincies die we aan kunnen doen. We trokken van Drenthe naar Overijssel, naar Gelderland, naar Limburg, naar Brabant, naar Zeeland. Ja, dan zijn we echt serieus onderweg met ons rondje hoor. En we zijn nu dus in Zuid-Holland. Jawel, daar zijn we aanbeland. En ja, wat moet je dan zeggen over Zuid-Holland, hè? Er zijn best wel wat artiesten uit Zuid-Holland. Neem bijvoorbeeld de hele crew uit Den Haag, hè? Denk aan de Golden Earring, denk aan Direct, denk aan Somje. Denk bijvoorbeeld ook aan Litouwers, komt uit, niet uit Den Haag, maar uit Rotterdam, hè? Toch, zijn stad. Hebben we allemaal niet voor gekozen vandaag, hoor. Nee, zeker niet. We gaan heel traditioneel doen. Een plaat die in 2023... nee, dat zeg ik verkeerd. 2024 in de Drentse Dozen stond op 752. Het is een hit uit 1982. En zijn naam is Harry Klorkestein. Zegt dat je nog wat? Hè? Jawel, dat zeg je wel wat. Een plaat die sowieso heel bekend werd door een tv-serie ook weer. En dit is het origineel. Harry Klorkestein. En Au Au Den Haag.

0: jaartje overgeslagen. Maar vorig jaar gewoon weer van de partij op 951. Daarvoor ons rondje Nederland. 752 in 2024. Harry Klorkenstein en O.O. Den Haag.
1: Het ABC'tje.
0: Tijd voor het ABC'tje waarin ik een slinger aan mijn digitale rad geef. Daar komt een nummer uit en dan pakken we de lijsten erbij van 2021, 23 en 25 om te kijken wat er op die plek stond in dat jaar. En die draai ik dan gewoon helemaal voor je. En dat levert soms mooie verrassingen op, mooie combinaties. Kijken wat hij deze week in petto heeft. Daar gaat hij. Ja, het duurt wel even voordat dat rad rond is. Dus kan ik hem beter meteen al even een slinger aangeven natuurlijk. Nou, daar gaan we dan. Komt hij aan?
1: Nummer 906.
0: Oh. Dat is redelijk onderaan de lijst. 906. Gaan we eens even kijken naar vorig jaar. Daar stond toen Danny Vera met een plaat die al een hele tijd rondzwerft in de onderste regionen, maar wel altijd van de partij is, uitgebracht in 2020. Pressure Makes Diamonds, vorig jaar dus op 906. Dan in 2023 op 906. Nou, die verwacht je niet daar laag. Sterker nog, die verwacht je standaard in de lijst, maar dit was het enige jaar dat hij erin stond. The Police en Roxanne uit 1979. Ja, en in 2021, en daar beginnen we mee, was die eer voorbehouden aan Erika Karst. Ze begon op 906 met de plaat Lelijk Ding. Kwam het jaar daarna nog op 263, maar is sindsdien verdwenen uit de lijst. Maar misschien denk jij nu ik dit zo ga horen op Radio Drenthe, laat ik hem er dit jaar weer instemmen. Zou gewoon kunnen natuurlijk, hè? Je kunt hem gewoon op je lijstje zetten. De albumversie van Lelijk Ding. Dit is Erika Karst in het ABC'tje.

0: deze.
1: Ja, waar zie je dat nou nog? Hè? Noem maar eens één zender waar je Danny Vera, The Police en Erika Karst achter elkaar hoort. Dat vind je helemaal nergens. Dat vind je alleen hier op Radio Drenthe. En dat komt door jou, omdat jij ze ooit in de Drentse Duizend hebt gestemd. De lijst Veur en Deur Drenthe. Met daarin heel veel streekmuziek. En zometeen pak ik daar weer eentje van bij. Uit de streekkist. Eerst maar even de Dire Straits.

0: rustige plaat van de Dire Straits. 3 jaar op rij al aanwezig in de Drentse Douze. Ticket to Heaven uit 1994.
1: De Streekkist.
0: Ja, tijd om even weer wat erbij te pakken uit onze eigen regio. En vandaag heb ik gekozen voor een plaat, of eigenlijk een artiest moet ik zeggen, die sowieso te vinden is in de Drentse Douze. Sterker nog, ze stonden op nummertje 1 de afgelopen jaren. En dan heb ik het natuurlijk over Mooi Bark. En dan pak ik natuurlijk niet die nummer 1 erbij, want die kennen we allemaal wel. Maar ik dacht, hé, we gaan eens even een, toch ook wel een soort klassieker erbij pakken. Was best moeilijk hoor, want Mooi Bark staat echt ontzettend vaak in de lijst. En zeker als je kijkt naar de afgelopen 5 jaar, want dat doen we natuurlijk hè, tijdens deze jubileumeditie van het beste de Drentse Duizend. 5 jaar Drentse Duizend. Als je dan kijkt naar Mooi Bark, dan staat er heel veel in. En ik dacht, weet je wat, ik pak toch een beetje eentje uit de bovenste regionen. Deze plaat staat, nou ja, op rij al op 104, 166, 112. Dus altijd wel een beetje in de top 150. Dus een plaat die wordt geliefd. En dat snap ik ook wel. Het is een dubbele A-kant single uit 2007. Hij werd gecombineerd met de plaat Achter de Tent. En dan heb ik het over deze, nou, toch wel opvallend ingetogen ballade. Een eerbetoon aan het boerenleven of het leven op het platteland. Dat is de plaat die Mooi Bark in 2007 maakte. En die nog steeds erg gewaardeerd wordt bij de mensen thuis. Bij jou dus. Het is toch ook niet helemaal zoals we ze kennen, hè? Maar ja, ze kunnen het wel. Het zijn de mannen van Mooi Bark in de Streekkist van vandaag. En van het platteland, hier op Radio Drenthe.

0: Het gaat wel van links naar rechts, hè? Ja, dat is toch iets heel anders als je dan uit de mooie waarde komt met Van het Platteland. En dan naar Johnny Cash gaat in Ring of Fire. Maar het hoort er allemaal bij hier in dit programma. En we gaan er zo nog een uurtje mee door. Eerst nog eens even weer wat anders. Tina Turner, David Bowie en Tonight.
1: Tonight.
0: Wat zeg ik?
1: I want everybody.
0: Tonight.
1: I want you to sway with me.
0: Tonight.
1: And we're gonna sing it together tonight.
0: Oh, heerlijk. Genieten. Tonight.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
12: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
17: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
18: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
19: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
20: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: Hey Remo!
22: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
24: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
26: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
27: Het beste van...

0: We're back.
1: Ja, zeker. We're back met deze Dolly Parton en Jolene. Wat een fijne plaat om mee te beginnen. Ik moet zeggen, misschien ken je het wel. Het is best wel een hele beroemde cover van Miley Cyrus. En die is ook wel echt heel goed, hoor. Die komt ook wel heel dicht in de buurt. Dat was een beetje Miley voordat ze een beetje gek werd, zeg maar. Maar het origineel Dolly Parton blijft toch altijd goed, zeker.
2: De Drentse
3: Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
1: En overigens ook gewoon een zekerheidje in de Drentse Doezend, hè? Laatste 3 jaren 305, 185, 379. Dus ik verwacht eigenlijk ook dat hij er dit jaar gewoon weer in staat. Deze van Dolly Parton en Jolene. Ja, je luistert nog steeds naar het beste uit 5 jaar Drentse Doezend hier op Radio Drenthe. Dat doen we de hele zomer. En ik vind het fijn om bij je te zijn. Om je die platen voor te schotelen. Maar des te belangrijker ook om je erop te attenderen dat je dit soort platen ook natuurlijk gewoon alvast even op moet schrijven. Voor je stemlijstje die je pas later dit jaar in kunt vullen. Ja, het zou wat zijn. Het zou het wel makkelijker maken als je dat zeg maar nu al kon doen. Aan de hand van dit programma. Maar dat zit er dan helaas weer niet in. Nog een uur lang ga ik je dus hele fijne platen voorschotelen. Zoals die van Dolly Parton zojuist. We stappen zo ook even de jukebox in. En daar heb ik weer een mooi thema uitgehaald voor vandaag. En ik heb ook nog voor je de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival van 2016. Zo lang is het alweer geleden. Gewoon 10 jaar terug, hè. Voor mijn gevoel stond Douwe Bob, want daar heb ik het over. Letterlijk 2 jaar geleden op een podium of zo. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is niet zo. Dat allemaal zometeen. Nou, zometeen. Douwe Bob. Die ga je al horen na Alphaville. Met deze hit uit 1984 alweer. Vorig jaar 866. Dit is

0: Ongelooflijk, hè? 10 jaar geleden gewoon alweer. Dat is echt heel erg lang. En sindsdien ook echt wel veel successen nog weer gehad in eigen land. Douwe Bob en Slow Down. Dit is toch een beetje, ja, voor mijn gevoel, een beetje een soort van herintreden van Douwe Bob. Snap je een beetje wat ik bedoel? Nou, vast wel. En anders maar niet, hè?
1: Het beste van de Drentse duizend.
2: De Jukebox.
0: Maar dat hij dan gewoon, weet je wel, een beetje aan het grote publiek, dat is natuurlijk het Songfestival wel, weer opnieuw gepresenteerd werd. Ja. Hij eindigde trouwens uiteindelijk als 11e in de grande finale. Ja. Hey, we gaan naar de Jukebox. 2 platen met een link. Vorige week, ja, dat was toch wel een van mijn favorieten. Af en toe dan laat ik dat ook wel een beetje doorschemen in dit programma, hoor, wat mijn favorieten zijn. Kijk, alle platen die ik draai, dat zijn natuurlijk jouw favorieten. Hè? Daar heb jij op gestemd. Dus daar zit weinig marge in. Nou ja, goed, meer dan 1000 platen. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Maar in dit soort onderwerpen mag ik dan toch een beetje kiezen. Vorige week had ik dus Hanna mee als leidend voorwerp. Met haar platen in het Engels en in het Nederlands. Deze week gekozen voor Zussen, want die zijn er ook in de lijst. Sterker nog, 1 plaat ligt het er wel heel dik bovenop. Kwam nieuw binnen in het jaar dat hij uitgebracht werd, in 2024. Op het plekje 61, zakte vorig jaar naar 599. En dan heb ik het over de Zussen Inone. Oh, zo, sorry. Jonina en Melissa. Zo, een beetje oefenen, hè? Zij deden in 2023 ooit mee aan het Drentse Liedjes Festival met het plaatje Zo'n Kerel Als Hij. En een jaar later, 2024, met Hey Susie. En brachten dus ook in 2024 het liedje Zussen uit. En die plaat heeft het dus gehaald tot de Drentse Duizend in het jaar dat die uitkwam, 61 jaar daarna, 599. En ze heette ook nog eens Sister Sister. Nou, kortom, ligt er best dik bovenop dat ik die uitkies voor de Jukebox als ik het heb over Zussen. Die andere Zussen in de lijst vind ik nog steeds jammer. Ik vertelde het laatst al een keer toen ik hem draaide in plaats van hun, dat we deze Zussen niet vaker meer in actie zien. Want ik vind de muziek die ze maken echt ontzettend leuk. Dit is het winnende liedje van het Drents Liedjes Festival 2015. Is gewoon elk jaar vertegenwoordigd in de lijst. Hoe vet is dat? Zeker als je dus eigenlijk al niet actief meer muziek maakt. Het zijn Linda en Suzanne Kannegieter. Of Suzanne en Linda Kannegieter. En ik geloof niet meer in liefde.

Dubbele zussen in de jukebox. Sister, sister, hoor je. En zussen, daarvoor ook nog Linda en Susanne Kannegieter. En het prachtige Ik geloof niet meer in liefde. Zometeen hier op Radio Drenthe in het beste de Drentse duizend. Een XXL klassieker van Zweedse oorsprong. Nou, ik zal eerst eens even nog een halve XXL klassieker erin gooien. 5 minuten van de Scorpions en Wind of Change.

0: Hij voldoet net niet aan de voorwaarden, deze. Als nou dit, ja, wat is het, een beetje fluit, hè? Als dat nou iets langer was geweest, dan waren ze flink in de buurt gekomen, hoor. Voor de XXL klassieker. Maar we hanteren de regel van minimaal 5,5 minuten. En deze was maar 5. Deze Scorpions, Wind of Change, nummer 1 in 1991. Over de veranderingen in Oost-Europa na de val van de muur. Deze Duitse rockgroep. Dat hoor je eigenlijk bijna niet, hè? Moet je ook maar even weten. Goed, dan nu een echte.
1: Het beste van de Drentse duizend.
2: XXL klassieker.
0: Ja, en ik vind het mooi, want ik heb deze eigenlijk vorige week op mijn eigen netvlies al geplaatst. Dat klinkt mooi, hè? Dus, ja. Want vorige week draaide ik in het ABC'tje nummertje 484. En dat was ABBA en The Day Before You Came. Die platen die draaide ik toen. En toen merkte ik bij mezelf al op. Hé, die is best wel heel erg lang. Dat zou zomaar een XXL-klassieker kunnen zijn. Toen dacht ik deze week. Haha, weet je wat? We pakken een van die hofleveranciers er gewoon weer bij. Een van de meest succesvolle groepen aller tijden. Oftewel, ABBA. En die pakken we er gewoon bij voor de XXL-klassieker. Ook gewoon omdat het zo'n fijne plaat is. Ja, vorig jaar dus op 484. The Day Before You Came.

Als we de vraag zouden stellen, willen we meer of minder ABBA? Dan denk ik dat meer dan de helft van Drenthe zal zeggen, meer ABBA, meer ABBA. Tenminste, dat is zo mijn gevoel, want heel vaak in de lijsten vinden, waaronder deze, The Day Before You Came, de XXL-klassieker van vandaag. Zometeen maar eens even een eendagsvlieg erbij pakken. Oeh, dat wordt spannend welke het dit keer is. Ook Jan-Henk de Groot onderweg naar Fool's Garden. Dit is Lemon Tree.

0: Jan-Henk de Groot. Vuurtje kieken op Radio Drenthe uit 2017 alweer van zijn tweede Groningstalige album Koning van Westerdijpsterdalen. Alsjeblieft, op mijn beste Gronings. Leuk, op 818 in 2023.
1: De Eendagsvlieg.
0: Had gekund. Het had gekund dat ik hem had gekwalificeerd voor de Eendagsvlieg. Want ja, ik zat al even te kijken of die andere jaren erin stond. Maar volgens mij is dat niet het geval. Nee, maar ik heb voor een andere gekozen. Want soms is het gewoon opvallend welke platen er dan wel een keertje hebben gehaald, maar daarna niet meer. Soms ligt het ook ergens wel voor de hand, omdat het niet per se een grote hit zijn. Dus daar denk je dan misschien toevallig één jaartje aan en daarna nooit meer. Maar deze had ik wel verwacht om vaker terug te zien in de Drentse Doezen. Maar dat is dus niet het geval geweest. Ik heb het over de George Baker Selection. En de George Baker Selection dacht ik tenminste dat dat wel, weet je wel, zo'n groep was waar nou toch zeker vele mensen op zouden stemmen zo af en toe. Nou, it turns out dat dat eigenlijk niet gebeurt. Ja, op Paloma Blanca wordt wel gestemd. Hoewel die ook het afgelopen jaar de lijst heeft verlaten nadat hij 4 jaar op rij erin stond. In 2021 stond ook Fly Away Little Parakeet in de lijst op 899. En die andere grote hit, die stond er ook in op 915. Maar dat was ook het enige jaar dat hij er te vinden was. En dat verbaasde mij dan wel een beetje. Dus bij deze breek ik een lans voor de George Baker Selection om ook dit jaar gewoon weer in de lijst te staan met bijvoorbeeld deze plaat. Want die hoort er toch wel een beetje bij, hè? Al is het ergens een beetje in de onderste regionen, mag gewoon. Hij stond dus ooit op 915, daarna niet meer te vinden. Verdwenen uit de Drentse Doezens. En daarom voor de Eendagsvlieg vandaag. Het is de George Baker Selection en de Little Green Bag.

Het is de enige nummer 1 hit voor The Beach Boys. Tenminste in Nederland dan. Deze Sloop John B. Ja, je verwacht het niet, hè? Want ze hebben best wel veel andere goede platen gemaakt. Maar ja, dit is de enige. En dus ook gewoon in de Drentse duizend. Sloop John B, The Beach Boys. Daarvoor ook nog Talk Talk en It's My Life. Maakt een einde aan dit programma voor vandaag. Gelukkig volgende week gewoon weer van de partij met een nieuwe beste uit de Drentse duizend. En ja, voor mij zit het er gelukkig nog niet op. Want zometeen, ja hoor, doen we gewoon nog even de Ziezo Zaterdagshow. Want Ruben Koren die geniet nog even van zijn vakantieuren. Heerlijk zeg. Dan ook gewoon weer heel veel fijne muziek van de partij. Zeker weten. Eerst nog even afsluiten met deze van Toto. Dit is natuurlijk Africa.

0: Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen. Lekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
16: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
17: Ze zijn er weer.
18: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
19: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
20: Kurk 24.
19: Kurk24.nl.
21: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
23: ANWB en gaan.
21: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Radio Drenthe.
29: De Zizo Zaterdagshow.
14: Met Jeffrey Verdel.

0: keep on moving, hè. Met deze van The Doobie Brothers en The Long Train Running uit 1973 alweer.
1: De Zizo Zaterdagshow.
0: Jazeker, we gaan nog eventjes door, zeg. Leuk om zo na 2 uur lang het beste uit de Drentse do's en nu ook nog even de Zizo Zaterdagshow te doen. En daarmee maken we je weekend echt helemaal compleet hier op Radio Drenthe. Leuk dat je erbij bent of leuk dat je bent blijven plakken tot een uur of, nou, laten we zeggen 4. Ja, ben ik nog bij je. Met natuurlijk ontzettend veel leuke muziek. Want daar draait dit programma vooral om. Muziek ook uit de regio. En we gaan nog even bellen met 2 mensen uit de regio. Die eens even gaan vertellen wat er allemaal in hun leven speelt. Dat klinkt heel vaag, maar ik beloof je dat ik het je straks wat concreter maak. En de lijnen staan natuurlijk ook gewoon open voor jou. Wil je wat horen? Kan ik iets voor je draaien? Geef het vooral eventjes door. 0592 33 11 88. Dat is het welbekende telefoonnummer. Stuur me vooral even een appje daarop. Gewoon via WhatsApp. En dan komt dat hier binnen. Wat ik direct al voor je heb is nieuw werk. Het is de vrouw die zo'n beetje alles kan aanraken. En dan verandert het in goud. Hoewel het nu misschien een keertje andersom is. Want laten we eerlijk zijn. De filmreeks van Toy Story is altijd al ontzettend populair. En goud, hè? Dat mogen we wel zeggen. En dat dan ook deze artiest er nog even bij komt om de soundtrack te schrijven van een film waar ze zelf vroeger al heel erg fan van was. Nou ja, dat maakt ze dan een extra gouden randje eraan. Het is Taylor Swift, die dus de soundtrack schreef voor Toy Story 5. I Knew It, I Knew You.

Het zijn de Traveling Wilburys op Radio Drenthe en Handle With Care. Daarvoor ook nog Taylor Swift. Hoor je ook gewoon hier op Radio Drenthe. I Knew It, I Knew You, wat gewoon weer een keiharde hit aan het worden is. En de soundtrack dus van Toy Story 5... die je misschien deze zomer wel ergens in de bioscoop al hebt gezien. Want ja, met dat warme weer is het ook altijd lekker om gewoon even een biosje in te duiken, toch? Want dan is het altijd lekker koud. Ja, heerlijk joh. Lekker zitten daar. Goed, we gaan naar muziek uit deze regio, want daar draait het in de Zizo Zaterdagshow natuurlijk ook gewoon om. Bert Louise, Sven Jansen. Het is een muzikaal project uit deze regio, uit onze provincie, uit Drenthe. Bert die behaalde in de jaren 90 de finale van de Soundmix Show, eindigde daar als vijfde trouwens. En hij woont inmiddels ook al sinds 2020 in Engeland, maar hij heeft natuurlijk heel veel liefde voor het Drents. Sven speelde onder meer in de band Karambam. En nou ja, doet nog heel veel andere dingen met muziek. Samen hebben ze nu een nieuw iets gevormd. Dat heet Kiek Eens An. En deden ze mee aan het Songfestival Drenthe Pop in het Plat tijdens de tweede editie. Dat was dus dit jaar. Met het liedje Goed Op Boe. En nou ja, ze werden niet eerste. Nee, dat niet. Dat werd Dennis Hendricks. Maar ze werden wel tweede. En dat is natuurlijk ook een hele mooie prestatie. En zij dachten, nou weet je wat, als we tweede worden, dan kunnen we het liedje ook wel uitbrengen. En zo geschiedde direct een dag later na het festival kwam de plaat uit. En die doet het leuk. En laten we ook graag aan je horen hier op Radio Drenthe. Kiek Eens An dus. Dit is Goed Op

0: individu.
1: George Ezra op Radio Drenthe en deze Budapest. We gaan zo eens eventjes de telefoon erbij pakken. En even rustig bijkletsen met iemand die je hier vaker hoort op Radio Drenthe. Zijn naam Jason Staal. Hij doet het natuurlijk heel leuk nu met Wibron Bronsema als duo. Maar ook zijn eigen werk, daar zit gewoon nieuw werk aan te komen hoor. Jazeker, jazeker. Hoe dat allemaal zit, dat kan hij zometeen zelf het beste uitleggen natuurlijk. En dat gaat hij ook doen, jazeker. Ook nog onderweg voor je Phil Lynott en Old Town.

0: dat op Radio Drenthe Old Town. En daarvoor dus ook nog Fleetwood Mac en Don't Stop. Nou, dat zijn woorden die wel op het lijf geschreven staan van de man die ik nu aan de telefoon heb. Want die gaat maar door en die gaat maar door. Jason Stahl, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, potverdikke. Ik moet zeggen, ik ben verbaasd dat je tijd hebt om nog even te bellen. Want zit je eigenlijk nog wel eens een keertje stil de laatste tijd?
1: Nou, jawel hoor. Het is een goede balans tussen lekker dingen doen en daar doe ik ook wel eens rustig aan. Maar ik mag graag dingetjes doen.
0: Ja, de muziek, daar draait het nu vooral om bij jou. Ja. Laten we eens beginnen met het muzikale duo wat natuurlijk een tijd geleden gevormd is. Maar wat een echt een serieuze gestalte nu krijgt samen met Wieman Bronsema en Stahl.
1: Ja.
0: Ja, deze zomer gaat ook weer lekker.
1: Ja, gaat hartstikke leuk. We hebben Vierdaagse gespeeld en we hebben nog een aantal andere optredens en we zijn lekker bezig.
0: Ja. Er komt een album aan, hè?
1: Ja.
0: Ik weet nog dat ik jou ooit sprak en toen was het een beetje hier en daar wat losse singles en misschien ooit een keer, misschien stiekem een album. Maar het is dus serieus geworden. Hoe is dat dan toch zo ontstaan? Het begon toch te kriebelen of zo?
1: Ja, eigenlijk lag die al heel lang klaar. Maar het is steeds, zeg maar, wanneer gaan we hem uitbrengen? En dat is nog steeds de vraag. We hebben een album, maar we weten niet wanneer we hem uitbrengen. Omdat Wiebrand heeft ook een heel plan om dat in de Oosterpoort te doen. En eigenlijk is de boodschap, we gaan hem pas uitbrengen als de Oosterpoort is geregeld.
0: Ja, want heel wat weekjes geleden inmiddels deden jullie daar ook een mooie oproep voor. Hè? Maar hoe moeilijk is het eigenlijk om daar zo'n podium dan te krijgen?
1: Nou ja, blijkbaar heel moeilijk. Maar ik heb daar niet zo... dat is een beetje het ding. Ik vind van alles heel erg leuk. Ja. Maar je moet mij niet zo'n Oosterpoort laten regelen. Want ik vergeet de datum en ik vergeet dan wie ik heb gesproken.
0: Ja.
1: Dus ik heb geen idee eigenlijk.
0: Het kan zijn dat hij dan daar uiteindelijk in zijn uppie staat. Omdat jij het...
1: dat ik een ander optreden had.
0: Ja, mooi. Het is wel lekker handig dat je gewoon zelf kunt bepalen wanneer je dan denkt van nu voelt het goed en nu ga ik lekker dat album uitbrengen. Wat voor album is het? Want jullie zijn natuurlijk ooit helemaal terug naar het begin begonnen met een beetje zo'n een reactie op Akda en de Munnik en zo.
1: Ja, klopt,
0: dat idee ook een beetje. Is dat ook waar het album naartoe gaat?
1: Nou, eigenlijk niet. Nee, het zijn eigenlijk die singles die we nu hebben en... De rest is ook wel wat meer kleinkunst, maar het is echt wel een soort popkleinkunst.
0: Het is een beetje een moderne versie of zo ervan.
1: Ja, dat denk ik. Zoiets. Ja. Ja.
0: Is het een beetje hetzelfde als wat je zelf solo doet? Of doe je nu solo echt hele andere dingen?
1: Nee, dat is echt wel iets anders. Bij Bronsema en Stahl zijn we wel heel gericht op, gaat het live en is het een beetje lekker en klinkt het allemaal een beetje van nu.
0: Mm-hmm.
1: En ik maak voor mezelf altijd gewoon de kleinkunstalbums die ik maak.
0: Ja. Want daarin zit je ook niet stil, want ook daar komt een nieuw album aan.
1: Dat is wat
0: ik bedoel met, zit je eigenlijk überhaupt nog eens een keer rustig op een stoel? Ik weet niet of jij dat überhaupt kan trouwens, maar...
1: Nee, dat is heel ingewikkeld. We hebben wel een kruk voor mij altijd bij de piano staan, maar de helft van de tijd haal ik maar weer weg.
0: Is toch maar niks, hè, dat zitten.
1: Ja.
0: Hey, dat album, hoe gaat het heten? Wanneer komt het? Ja. Ik wil alle details weten.
1: Yes. Verder dan het voelt, gaat het heten.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn ook weer een album. Heb ik samen met Rody Prins gemaakt. Gitarist uit Drenthe. En dat is eigenlijk een album zoals ik dat vaak wil maken. Alleen wel iets meer... er zit ook wat country op. En er zit ook wat rock'n'roll bij op. En het is, ik denk iets veelzijdiger. Maar nog wel dat de tekst zeg maar voorop staat. Want dat vind ik belangrijk. En dat is zeg maar, een verschil tussen Bronsema en wat ik doe, is wel, ik vind de teksten echt dat het helemaal doordacht. En dan ga ik helemaal, en dan is er een woordje wat niet klopt en dan vind ik dan helemaal niks. En dan, en bij Bronsema is dat bijvoorbeeld, maar klinkt het lekker? Ja, klinkt lekker. Laat het gewoon lekker staan. Wat heel fijn is hoor. Alleen, dit is wel zeg maar mijn zijprojectje of zo. Dat ik er zelf echt helemaal, ja... Dus dat gaat wel goed.
0: Ja. Is dat dan ook een hele andere manier van schrijven? Zit je dan bijvoorbeeld veel meer in de tekst eerst en daarna pas de muziek eromheen? Of?
1: Ja, absoluut. Ja, ook omdat, en nu ga ik vaak met Rody zitten en dan gaan we gewoon de muziek pielen. Maar de teksten zijn dan al klaar. Terwijl inderdaad met Bronsema en Stahl kunnen wij soms ter plekke stukje voor stukje het liedje maken.
0: Ja.
1: En dat is ook zeg maar veel vanuit... Jeroen doet veel vanuit de computer en wij doen alles vanuit de instrument.
0: Ja, precies.
1: Wat allebei heel erg leuk is.

0: zoals dat dan zo mooi heet. De eerste single ook van het album. Die dan ook de titeltrack eigenlijk is, verder dan het voelt. Wat is het voor liedje?
1: Ja, het is een beetje pianoman-achtig over hoe ga ik starten en hoe kun je iets verzinnen. En wie heeft dat woord verzinnen dan weer verzonnen? En wie heeft woorden als bedenken bedacht, weet je, dat soort. En het gaat dan heel erg over dat er allemaal verhalen in mijn kop rondgaan. En dan een kop vol verhalen, ideeën en taal. Ja, dat gaat altijd verder dan dat het voelt. Yeah. Dus ik denk dan altijd, oh, maar het gaat hierover. Oh nee, toch niet. Nee, het gaat toch daarover. En net als ik denk, hier gaat het over, is er iemand uit het publiek die weer zegt, oh, dat gaat voor mij daarover. En dat vind ik wel mooi iets of zo.
0: Ja, dit is zoals je het omschrijft. Het klinkt, als je het zo hoort, heel warrig. Maar ik denk dat iedereen zich daar wel dan weer wat bij kan verzinnen of zo. Want iedereen heeft wel van die spookgedachten en zo.
1: Ja.
0: Waar je dan toch wel iets mee moet of zoiets.
1: Ja, en dat is een beetje mijn leven. Oh, het klinkt wel wat warrig, maar we snappen wat je bedoelt.
0: Ja, nou, bij deze, dat label zit er dan ook op. We gaan hem zo draaien, maar belangrijk natuurlijk ook, hij komt dus op het nieuwe album, waar neem ik aan ook meerdere singles van uit gaan komen. Wanneer komt het nieuwe album in volledigheid?
1: 23 oktober hebben we een albumpresentatie in Nijend 24.
0: Oh, leuk.
1: En dan gaan we helemaal live spelen.
0: En dat is op tijd voor de kerst en zo ook, hè? Ja, het is nog heel ver weg, maar...
1: dat is allemaal... er komt ook een LP en een CD, allemaal oldschool.
0: Ah, cool.
1: Leuk. Dat wordt wel te gek,
0: Dus straks bij het haardvuur, je moet er nu nog niet aan denken, maar dan kun je de LP van Jason Staal weer opzetten.
1: Erop gooien.
0: En dan lekker met je spookgedachten aan de gang. Ja, leuk.
1: Spookgedachten, mooi.
0: Oh, nou, bij deze misschien daggedachten en zo, hè? Dan spookgedachten.
1: Ja, spookgedachten,
0: Nou, het nieuwe album is alweer in de maak. Ik heb het door.
1: Hoppakee,
0: Goed, we gaan hem draaien. Hartstikke leuk. Nieuw werk van Jason Staal. En ik heb zo'n vaag vermoeden dat we hier op Radio Drenthe in het najaar nog veel vaker gaan spreken, want er zit nog genoeg in de pijplijn voor de komende tijd.
1: Ja.
0: Dus laten we dat maar alvast afspreken. Verder dan het voelt, dit is nieuw werk, nieuwe muziek van Jason Staal op Radio Drenthe. Dankjewel, Jason.
1: Yo, jij ook, dankjewel.

Nieuw werk van Jason Staal. Verder dan het voelt is ook gewoon de titeltrack van het nieuwe album, wat dus in oktober uit gaat komen. Helemaal op tijd voor de open haard. Ik sprak hem daarvoor. Leuk altijd om hem even te spreken hier in de CISO Zaterdagshow. Verder dan het voelt dus. Ja, mooi. Mijn hoofd staat al mooi op hol en krijgen we er ook allemaal mooie gedachtes bij. Dus ik ga dat even ordenen, denk ik. Dat doe ik tijdens muziek van Stevie Wonder.

Heerlijke outro van Stevie Wonder en Isn't She Lovely op Radio Drenthe. Voor ik nog de Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy. Zometeen meer Ziso Zaterdagshow. Gaan we ook even bellen met Bossong. Voor weer een mooi verhaal. Heerlijk zo op de zaterdagmiddag. Ook muziek onderweg van Phil Collins. Something Happened on the Way to Heaven. Naar Morgan Wallen.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploegenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
11: Bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
12: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
13: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
16: kozijnen. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Radio Drenthe.
22: De Ziggo Zaterdagshow.
9: Met Jeffrey Verdel.

0: is van mij.
1: De allereerste hit van Doe Maar, deze sinds een dag of twee. En in ieder geval in mijn hoofd zullen ze altijd ook bekend blijven staan om... Nou ja, natuurlijk heel veel hits, maar zeker deze sinds een dag of twee hoorde je in de Ziso Zaterdagshow. Goedemiddag. Het is alweer 3 uur geweest. We naderen alweer bijna het einde van deze heerlijke zaterdagmiddag. De 15e van augustus. En ik dacht, weet je wat, laten we dan even direct mooi beginnen met niet nieuwe muziek, maar misschien wel een artiest die je niet zo heel vaak voorbij hoort komen hier op Radio Drenthe. Ik hou ervan om naast muziek uit de regio ook af en toe wat uit het buitenland te pakken. In dit geval een artieste die geboren is in 2002. Laat dat eventjes inzinken, want dat is helemaal niet zo heel gek meer eigenlijk, hè? In mijn hoofd ben je, als je 2002 of 2006 of zo komt, weet je wel, ben je nog steeds 12 of zo. Maar nee, dan zit je nu gewoon al aan 24 jaar. Sterker nog, ze was eergisteren jarig. Toen is ze dus 24 geworden. En dan heb ik het over Stella Lefty. Dat is haar artiestennaam. Eigenlijk heet ze Stella Lefkowski. Dat is haar hele achternaam. Maar beter bekend dus en makkelijker ook uit te spreken. Stella Lefty. Zij komt uit Amerika. En begin dit jaar bracht ze een single uit. Die ook binnenkwam in de top 40 hier in Nederland. Het is een mix van folk, country en pop. En dat is natuurlijk iets wat in deze dagen gewoon supergoed scoort. Als je iets doet met een soort van country met wel een beetje een poppy vibe erbij, dan zit je gewoon gebeiteld. Dat is muziek wat heel veel uitkomt nu. En ook heel populair is. En terecht, want het is leuk om naar te luisteren. En zeker in Drenthe, alles wat een beetje met country te maken heeft, dat verwelkomen we natuurlijk. Hè? Zijn we wel een beetje fan van. Het nummer heet Boston, werd dus een bescheiden internationale hit. En die wil ik graag nog even weer aan je voorschotelen. Stella Lefty, Boston.

Yellows en de Emmenaren en de Olifant. Ik belde net natuurlijk met Jason Staal en hij had het over zijn nieuwe single. Die ook wel een beetje klinkt zoals Piano Man. En dan heeft hij natuurlijk over Billy Joel. En toen dacht ik, weet je wat, laten we die dan ook maar gewoon even erbij pakken. Het is zaterdagmiddag. Kunnen we ook alvast even vooruitblikken op de zaterdagavond die eraan zit te komen, toch? Met de Piano Man.

Rio Speedwagon en Keep On Loving You op Radio Drenthe. Het duurt niet heel lang meer. En dan gaat het gebeuren voor Lisa Ploegen. Zij is ook aan het toewerken naar haar debuutalbum. Wat in september uit gaat komen. En dat is natuurlijk een hele spannende tijd. En voordat een album uitkomt, komen er natuurlijk altijd singles uit. En zo ook in het geval van Lisa Ploegen. In juni bracht zij een nieuwe single uit samen met Ruben. En Ruben is in dit geval dan Ruben van Hemelen. Of van Hemmen moet ik zeggen, sorry. Nou, misschien zijn ze wel gaan hemelen samen doordat ze zo'n mooie plaat hebben uitgebracht. Maar Ruben van Hemmen is het. En het is een plaat die heet Sober Heart. Het is een ode aan moeiteloos liefhebben en haar inmiddels ook al 7 jaar durende relatie. Met energieke drums, een orgeltje, echte western gitaren zitten erin en goede samenzang natuurlijk. Het is de 4e single van het album wat uit gaat komen op 4 september. The Lighthouse Keeper's Daughter gaat het heten. En op dat album zingt Lisa over de heftige jeugd van haar oma en de trauma's die generaties lang doorwerken binnen haar familie. Tegelijkertijd laat ze horen hoe er langzaam ruimte ontstaat voor herstel en het vieren van de mooie dingen in het leven. Of zoals haar rode draad zelf is, zoals ze zelf altijd zegt. Het komt altijd wel weer goed. Sailing Smooth, Setting Eyes on You. You'll find me in the harbor like you always do. Geschreven, Sober Hearts. Dat is de single die ik zo ga draaien. Door Lisa Ploegen en dus Ruben van Hemmen. Gemixt door Gijs van Veldhuizen. Die je misschien kent van Swinder of Sunken Lens. En gemasterd door niet de minste hoor, Ivo Severijns. Die je kent van Waylon Kane en ook Herman Brood. Heeft hij hier en daar wat dingen mee gedaan. Het is allemaal terug te horen in dit liedje. Wat oprecht echt een heel erg goed liedje is. Van Lisa Ploegen samen met Ruben. Sober Heart.

0: op Radio Drenthe. En daarvoor dus ook die single van Lisa Ploegen samen met Ruben en Sober Heart.
1: Bellen met Bosson.
0: Ah, dit is een van de belangrijkste edities van Bellen met Bosson. Want de vraag is even op deze 15e van augustus. De dag nadat ze op Boerenrok stonden. William, leef je nog een beetje?
2: Ja, dat was heel legendarisch. Boerenrok, ja, het is ongelooflijk dat dat in het mooie Drenthe kan. Hè. En dat groeit nog maar steeds. Maar het mooie van Boerenrok vind ik, dat het blijft gewoon toegankelijk ook voor kinderen. Want je ziet daar ouders met kinderen rondlopen.
0: Ja.
2: Die maken er een groot feest van. En ja, ik, volgens mij was dit de 18e of de 19e keer dat we hier stonden. Dus ik ben een blieder. Hoe zeggen ze dat? Ik ben blieder.
0: Ja, je bent een blij mens inderdaad. Ja,
2: ja, een blij mens. Ja.
0: Is het dan zo'n boerenrok, hè? Is dat nou een beetje de Drentse Zwarte Cross? Of doe ik dan één van beide een beetje tekort?
2: Nee, weet ik niet. Ik denk dat het voor hun een ontzettend compliment is. Maar ja, wat ik knap vind, wat hun doen, is gewoon die sfeer behouden toen de Zwarte Cross nog ietsjes kleiner was. Want, kijk, nogmaals, 60.000 man, hoor, wat er dit weekend komt naar Drouwendeman. Dat is genoeg, hoor. Dat is echt heel veel. Alleen, ik vind het als liefhebber van Boerenrok, zeg maar, en dan als festival, vind ik de toegankelijkheid vind ik heel belangrijk. En dat is gewoon, en op de Zwarte Cross is dat ook zo, alleen toch anders.
0: Ja, dat is
2: toch
0: wel groot.
2: Heel kolossaal, dat is echt kolossaal. Want ik weet nog wel dat wij toen op de Zwarte Cross speelden dit jaar, dat zelfs mijn stappenteller zei van, wat ben je aan het doen?
0: Omdat je zo'n eind moet lopen naar het podium en
2: zo. Ja, donders, joh. Dus, ja. Nee, en de Zwarte Cross, ja, en dat is, komt ook, ik heb ook wel echt connectie met de organisatie, zeg maar. Want die bellen wel eens van, goh, weet je nog leuke beentjes? En heb je nog soms een beentje voor iets leuks?
0: Op de Boerenrok.
2: Ja, precies. En dan, En het is een Drenthe, hè? Daar ben je trots op. Ja, dat vind ik mooi.
0: Ja, dat snap ik ook wel. En ze waren jullie nog niet zat daar in Drouwendemond?
2: Nee hoor. Dat is elk jaar, dat is ongelooflijk. De tent wel weer uit. En ik moet eerlijk zeggen, als ze dan al die nummers met zingen, en dan blijft het toch altijd een beetje die boer die dan heel blieder is met, goh, ze kennen gewoon alle nummers.
0: Ja, maar dat moet je ook niet vergeten. En dat doen jullie denk ik ook niet. Dat ook wel iets heel bijzonders is natuurlijk. Hè? Dat ze gewoon alles van A tot Z mee kunnen. Nou ja, ik wou zeggen zingen, maar misschien ook wel een beetje schreeuwen.
2: Het schreeuwen vooral, dat is geweldig. Wat ik zeg, ik ben nog blieder.
0: Ja.
2: En dan van het uiterste puntje naar de andere kant van Nederland. Ja, daar Brabant. En het grappige is, we gaan dus naar Allenkerk. En ik ben fan van de WC Experience.
0: Ja.
2: En die hebben daar dus een keer een DVD opgenomen. Live in Allenkerk. Dus wij staan daar dan voor de eerste keer. Dus ik denk en ik hoop, als die net zo is bij de WC Experience, dat we echt een dommig mooie avond kunnen.
0: Ja.
2: En dat is meteen ook de brug. Hè, want dan wil ik graag de WC Experience huren met mag ik hier ook?
0: Gaan we doen voor je. Dankjewel en veel plezier vanavond weer.
2: Yo, hè. Mooi, hè?
1: Bellen met Bosson.
3: Sta ik in de file met de

flink knallen hier op Radio Drenthe met Belinda Carlisle. Die kun je lekker mee blaren. Heaven is a place on earth. En als je hem kent, kon je daarvoor denk ik de WC Experience ook wel meeblaren met mag ik hier roken? De suggestie van William voor een nieuwe Bellen met Bossong. Vanavond staan ze dus helemaal in Brabant. Zometeen toch een nieuwe plaat die ik aan je wil laten horen. Na Teddy Swims, dit is Bad Dreams.

Wat een stem, hè? Ja, ik vind hem toch iets heel erg bijzonders hebben of zo, deze man. Teddy Swims heet hij en Bad Dreams hoor je op Radio Drenthe. Daar gaan we weer. Ja, ik zeg weer, want vorige week heb ik jou voorgesteld aan nieuw werk. Wat toen een iets meer dan een weekje oud was, volgens mij. Namelijk Nova Star, hun nieuwste plaat, Today Yesterday. Ik vertelde je al dat het een Nederlander is, Joost Wegers, die al zijn hele leven in België woont, waar hij wel wat hitjes heeft gehad. En in Nederland heeft hij ooit in het jaar 2000 een hit gehad met onder meer Wrong en nog wat andere. En daarna heel erg weg geweest, zeker sinds 2008, eigenlijk een beetje van de radar. Sinds een jaar of twee probeert hij ook in Nederland weer een beetje op de radar te komen. En ik denk dat het met deze plaat zomaar eens geluk zou kunnen zijn. Want ik vind het een eerlijke plaat. Ik heb hem vorige week aan je laten horen in de Ziso Zaterdagshow. En ik wil dat deze week gewoon nog een keertje doen. Want dit is zo richting vieren misschien mijn laatste kans wel. Hè? Want volgende week is Ruben gewoon weer hier. Dus ik ga nog even van die tijd gebruik maken. Zet hem op je lijstje. En ik hoop dat je hem ook nog wel vaker op Radio Drenthe gaat horen. Het is het nieuwste werk van Nova Star. En die plaat heet Today Yesterday. Je hoort hem nu op Radio Drenthe.

Beatles en Happy Together op Radio Drenthe. Zo. En daarvoor dus ook die nieuwe van Novastar. Today, Yesterday, waar ik toch wel een beetje fan van ben. Het zit erop voor nu. De Ziso Zaterdagshow. Maar even het spoorboekje voor je. Volgende week dan is Ruben gewoon weer terug met een nieuwe Ziso Zaterdagshow. En ik spreek je heel graag. Ook volgende week zaterdag. Maar dan om 12 uur. Dan ben ik hier weer met het beste uit de Drentse Duizend. En dat zijn allemaal platen die jij hebt gekozen. Hè? Dus ja, bij deze beetje schaamteloze zelfpromotie voor dat programma. Maar vooral ook omdat de muziek die jij hebt gekozen dan 2 uur lang weer voorbij komt op Radio Drenthe. Ik spreek je heel graag daar voor nu een heel goed weekend. En ik heb nog voor je klaarstaan een hele fijne plaat van Hanne mee samen met Bluff. En ik ben niet meer

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen. Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
13: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
14: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
15: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Ik doe het voor gezonde nieren.
21: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
22: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel!
23: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
27: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
26: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
28: Radio Drenthe.
29: Het weekend van Drenthe.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreid, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af vanaf €990. Swiss cents.
16: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
17: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerimaas.
18: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolluiken.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
0: Geeft ruimte.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Radio Drenthe.
26: Het weekend van Drenthe.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
12: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
14: de wereld aan sierbestrating.
15: In Hoogeveen, wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
16: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Radio Drenthe.
17: De avond van Drenthe.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Drenthe.
8: De avond van Drenthe.

her shoulder. She said,

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file, die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.